0: van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea.
0: Morgen tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: goeie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
3: Op Omroep Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Morgen tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt bij een tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gemaakt.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: Welkom op deze zondag met een heerlijk begin. Aha en Take On Me. Goedemorgen.
1: Nu al wakker.
0: Het is eerste Pinksterdag en dat voelt misschien als een zondag, maar morgen komt er nog eens een zondag achteraan die dan eigenlijk een maandag is, want tweede Pinksterdag volgt ook nog. En dat betekent morgen ook nu al wakker, want het is een XXL-weekend en dan ben ik er dus gewoon 3 dagen achter elkaar. Maar eerst deze zondag maar eens door met een portie lekkere muziek om de dag mee op te starten. Wat dacht je dadelijk bijvoorbeeld van Cresip? Ik zie, eens even kijken, Miles Smith, Fleetwood Mac. Ja, het gaat helemaal goed komen, UB40 ook nog. Komt er allemaal aan. Uitgebreide weerbericht gaan we ook nog even doornemen. Het is heerlijk weer ineens, hè. Tjonge, jongen, wat hebben we toch een mooie opmaat gemaakt nadat dit Pinksterweekend heerlijk zomers gaat verlopen. Fantastisch. En ik moet nog heel... Nee, ik hoef helemaal niks vandaag plaat. Want het is zondag. Die komt er ook nog aan. Nou, dat allemaal en nog veel meer. Maar een klein dansje doen zometeen met Afrojack en David Guetta. Eerst naar Al Stewart. Fijn liedje. On the Border.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met

0: Een dansje met Afrojack, Sia en David Guetta. Dan nu even weer rustig op adem komen met dit prachtige liedje van Cresip, origineel van de Corgis. Everybody's gotta learn sometimes.
1: Change.

0: Blondie en Maria. En dan nu even een beetje ontspannen.
1: Ik hoef helemaal niks van de achterplaats.
0: Met een klein lieflijk liedje. Daarvoor gaan we helemaal naar de andere kant van de aardbol. Australië, Melbourne, daar komt dit bandje vandaan. En ja, er is ooit één keer zo'n beetje een liedje deze kant op komen waaien. Bandje bestaat al, ja, wat is het, bijna 20 jaar zo'n beetje. Maar ja, hebben één hitje. Eén klein hitje, heel mooi, lieflijk liedje. En dat schoot in één keer door mijn hoofd van de week. En toen dacht ik, oh ja, dat is een relax liedje. Dat past prima in deze rubriek. The Paper Kites. Dat vind ik wel een mooie, mooie bandnaam. De papieren vliegers, zeg maar. En Bloom. Dit is een heel mooi liedje van een heel aantal jaar geleden. En die draaien we nog eens in.
1: Ik hoef helemaal niks van de achterplaats.

UB40, onmiskenbare geluid, Homely Girl. Met nu al wakker op Omroep Brabant op deze eerste Pinksterdag. Ik ga zo meteen op de Franse tour, maar eerst naar Brother Beyond.

0: Uit de jaren 80. Brother Beyond and The Harder I Try.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Even iets moois, even iets prachtigs. En ik hou van Frankrijk en ook de Franse muziek. Ik ben er pas geleden nog heel even geweest. Heb een paar leuke liedjes opgetrommeld gekregen. Maar deze, ja, die komt dan ook altijd wel langs op de radio. Omdat het gewoon op het op Frans is en een grote hit was in Nederland. Laten we wel wezen. Alweer een jaar of 20 geleden, denk ik. Alizé. Iedereen was een beetje stiekem verliefd op haar. Het was een heel jong meisje. Protégé van Mylène Farmer, hè, een grote Franse zangeres. En zij moest dan de nieuwe popster worden. Nou, dat is een aantal jaren in ieder geval geweest. Ik weet niet hoe het er nu mee staat eigenlijk. We horen er niks meer van in Nederland. Maar gelukkig is het die grote mega-hit nog. Alizé et moi, Lolita.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend. Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

Incognito en Don't You Worry About A Thing. Nou, dat geldt ook wel voor het weer eigenlijk. Je hoeft je geen zorgen te maken. Het is prachtig weer. Ook vandaag zomers. Temperaturen van boven de 25 graden in Brabant. Regelmatig zonneschijn. Kortom, helemaal niks meer aan doen. Morgen klein stapje terug. 25 graden. Maar ach, wat maakt het uit. En ook de nieuwe week die belooft heel zonnig te gaan verlopen. Al gaat de temperatuur heel langzaam een beetje naar normale waarde. 23 uiteindelijk eind van de week is de voorspelling. Maar je weet het nooit. Wie weet blijft het langer aanhouden. Heerlijk weer. Boven de 25, 26, 27 graden dus. Oh, niks meer aan doen. Dat voor wat betreft, ja, je bent erbij. Ik kan er niks meer van maken. Dit is het gewoon, weet je. Hou er zo. Don't stop. In ieder geval niet het weer.

doorgaan. En Julia Michaels en Hurt Somebody. Einde van dit eerste uurtje nu al wakker. Zometeen even kijken wat er allemaal gebeurd is in het nieuws. RWS Journaal van 8 uur komt eraan. Laatste liedje van dit uur is wel een hele fijne. Donald Fagen en IGY.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Boek nu Moulin Rouge de Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Ah, Let's Get Loud, Jennifer Lopez.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Een hele goede morgen. Het is nu al wakker inderdaad waar je naar luistert. Uurtje 2 op deze eerste Pinksterdag. Wat heb ik allemaal qua muziek in de aanbieding? Nou, in ieder geval zometeen eens even kijken. Suzanne en Freek met Cloud. Ik zie de Detroit Spinners, Snow Patrol en Olivia Dean ook nog wel. En verder moet je je maar gewoon laten verrassen. Er zit nog veel meer moois in het pannetje. Maar daar ga ik niet helemaal verklappen. Het weer, ja, dat gaat zomers zijn vandaag. Ga ervan genieten. Niks meer aan doen. Strik erom, barbecue aan, drankje. Hey, toppie. En straks natuurlijk Maartens muziek in je moerstaal nog. Even een mooi Nederlandstalig liedje. Dat komt er ook nog aan. Nou, alles afgevinkt. Even kijken nog, checken. Ja, dat heb ik gezegd. Dat ook. En ja, dat ook. George Ezra komt eraan. Eerst prachtig. Eye in the Sky. Alan Parsons Project.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Morgen tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

George Ezra en Don't Matter Now. Welkom bij Omroep Brabant. Het is nu al wakker waar je naar luistert. Met een echt hele grote 90s classic. Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: En dat is deze week een hartstikke leuke samenwerking. René Vroger samen met Waylon. René die heeft binnenkort wat te vieren. Hij zit zoveel jaar in het vak en hij is ook nog eens 65. En toen dacht hij, laat ik nou eens heel veel collega's uit het vak vragen... hey, wil je met mij een liedje doen? En dan een beetje in de sfeer van de artiest waarmee hij samenwerkt. Nou, Waylon zit wel in de country,

Week samen met Cloud. En ze staan natuurlijk aan de lopende band in Gelredome. 10 concerten. Ook dit weekend is het daar weer volle bak. Dus goed. En Cloud die is erbij trouwens. Hè? Maar dat hebben we allemaal al kunnen zien in de setlist. Die lekt allemaal uit natuurlijk. Tuurlijk hoort Cloud daarbij. Je luistert naar Nu Al Wakker op Omroep Brabant. Wax and Building a Bridge to Your Heart. Yeah.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

ze zijn weer overal aan het optreden, doen heel veel festivals. Snow Patrol heeft namelijk een feestje, Eyes Open. Het album bestaat 20 jaar en nou ja, daar gaan ze mee de boer op. Just Say Yes hoorde je daarvoor nog, de Detroit Spinners. Zometeen Maarten's muziek in je moerstaal. Mooi liedje in de eigen taal, hoewel het Limburgs. Dan weet je al een beetje wie er gaat komen, denk ik. Is nog deze hele fijne plaat van Olivia Dean. So Easy.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Maarten's muziek in je moerstaal.
0: Ik hou van Nederlandstalige muziek. Je kunt het goed verstaan. Er wordt heel veel moois gemaakt in ons eigen landje eigenlijk. Dit is eigenlijk op twee manieren geïnspireerd. Eén, door het feit dat we net alle herdenkingen hebben gehad, hè, vanwege de Tweede Wereldoorlog. Dit liedje gaat namelijk over oorlog. En twee, ik was in Frankrijk, in het noorden van Frankrijk. Ook daar heel veel oorlog natuurlijk. Maar dan vooral ook wel de Eerste Wereldoorlog. De Grande Guerre. En ja, die Eerste Wereldoorlog, die werd ook echt wel uitgevochten in loopgraven, in heel veel modder en troep en zwarte plak. En daar gaat ook wel het liedje over van Rowan Hazen. Over ja, jonge jongens die in al die ellende hebben gezeten en er eigenlijk niet over kunnen praten. Omdat ze zoveel troep hebben gezien en zoveel ellende dat ze eigenlijk helemaal naar binnen zijn gekeerd. En nou ja, wat dat zo doet. Een ondergewaardeerd liedje. Hoewel de fans weten het echt prima te vinden. De zwarte plak. Helemaal uit de begintijd van Rowan Hazen. Die pakken we er nog eens bij. Prachtig liedje vandaag in Maarten's muziek in je moerstaal.
2: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, een hele goede morgen. Het is 8:58, je luistert naar Omroep Brabant. En dit is weekend met mij vandaag, John. Christian, die hoor je later vandaag zeker nog op deze zender. Het heeft alles te maken met de Europa Run. Daarover straks meer. Nou, daarover straks gesproken, zo meteen. Over een paar minuutjes trappen we af met een lekker liedje. En dat is vandaag van Casey and the Sunshine Band en Come to My Island. Goedemorgen.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
14: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
15: True Lease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
21: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed met de luxe

0: Proverde-exclusive.com. Proverde-exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
8: John van Groenhoven.

0: Maar je hoeft momenteel niet naar een eiland, althans niet naar een tropisch eiland, om de tropische temperaturen te ervaren. Daarvoor kan je lekker in Nederland, beter gezegd ook in Brabant blijven. Want het is tropisch warm. Vanochtend reed ik hier naartoe naar de studio. Dat is al zo'n 19 graden. Dat loopt alweer snel op. Daarover straks veel meer met Weerplaza. Casey en de Sunshine Band en Come to My Island.
1: Dit is Weekend.
0: Ja, goedemorgen. 11 minuutjes over 9. Ik zei het al in de opening bij Na het Nieuws. Christian is vandaag later te horen op de zender. Hij gaat verslag doen van...

begon. Maximaal 100 huishoudens met meer dan 5 postcodegebieden. De storing is overigens alweer verholpen. Rond 7:30 had iedereen gewoon weer stroom. En het is je misschien niet ontgaan. Mocht dat wel zo zijn, dan is het bij deze nog vers nieuws. Want Willem II is gepromoveerd naar de Eredivisie. Dat was gisteren na een spannende play-off finale tegen FC Volendam. Tilburgers wonnen met in de return met een 1-2 na verlenging. En trokken uiteindelijk na strafschoppen aan het langste eind. In de strafschoppen-serie bleek doelman Didion Heudel de grote held. De Fransman hield een penalty van Volendam tegen en schoot de beslissende penalty raak. FC Volendam degradeert naar de keukenkampioen-divisie. En Rico Verhoeven heeft bezwaar aangetekend tegen zijn nederlaag tegen Alexander Usyk. Volgens zijn team werd het gevecht mogelijk onterecht gestopt na de bel in de 11e ronde. Op dat moment zou Verhoeven volgens de jury zelfs voor hebben gestaan. Zijn management wil dat wordt onderzocht of de beslissing volgens de regels is genomen. En als dat niet zo is, hopen ze op een herbeoordeling of een rematch. Ook de organisatie achter het gevecht lijkt open te staan voor een mogelijk nieuw duel. Dat maakte 9:13. Het zondagochtend. Het wordt weer een zonnige zondag. Straks het laatste weerbericht met Weerplaza. Maar Shakira komt eraan na de scene.

0: Sharon Zoo. Dat is natuurlijk een filmhit. Over filmhits gesproken. Morgenmiddag zit Stef hier. En dan gaat hij heel veel lekkere, de mooiste, meest iconische filmhits draaien. Alles wat muziek wat te maken heeft met de film. Vanaf 12 uur morgenmiddag. En dat gaat hij doen in tropische sferen waarschijnlijk. Net zoals gisteren en ook vandaag. Maar of dat zo is, dat horen we van Donnie de Koning van Weerplaatsen. Donnie, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is bijzonder dit Pinksterweekend. Ik denk dat we dit nog lang kunnen gaan herinneren in de toekomst.
1: Ja,
0: qua
1: dat
0: weer.
1: Denk ik ook wel. Ja, het is het warmste Pinksterweekend sinds 1985. Dus dat is inderdaad best wel een tijd geleden dat het zo warm is geweest. Ja, de komende dagen hebben we nog steeds niks te klagen. In ieder geval als je van zomerweer houdt. En ook vandaag is dat natuurlijk weer het geval. De zon schijnt nu alweer flink. Temperaturen nu rond een graad. Maar die lopen nu op naar zomerse waarde van 25 tot lokaal misschien zelfs wel weer 28 graden.
0: Kan je het nog één keer herhalen, Donnie? Want er was een storing in de lijn.
1: Oh, er was een storing in de lijn. Oh, dat is vervelend. Nou, dat het vandaag opnieuw zomers wordt, daar komt het eigenlijk op.
0: Ja, en de temperatuur.
1: Tot 28 graden.
0: Ja, kijk. 25 tot 28 graden. Ja. Oké. Krijgen we een plaknacht?
1: Nee, dat valt wel mee, want het koelt nog wel af uiteindelijk naar de graad of 13. En dan hebben we eigenlijk morgen hetzelfde weerbeeld op die tweede Pinksterdag. Met dan temperaturen die nog iets hoger gaan uitkomen. 28 of 29 graden. Opnieuw alleen maar zon daarbij. Zon is al wel sterk, zonkracht 6. Dus misschien toch wel even extra insmeren ook morgen.
0: Ja, want de zonkracht die maakt het dat je snel verbrandt, hè?
1: Klopt inderdaad. Ja, binnen een kwartiertje kan het dan alweer gebeuren. Zeker als je een beetje gevoelige huid hebt daarvoor.
0: Hoe ziet het morgen eruit, tweede Pinksterdag?
1: Ja, dan zien we dus nog steeds die temperaturen van 28 of 29 graden. Opnieuw zeer warm zomerweer dus. Terwijl de zomer natuurlijk officieel nog niet eens is begonnen. En dinsdag, dat lijkt echt de warmste dag te gaan worden. Want dan gaan we naar 30 tot 32 graden. Op grote schaal dan echt wel tropisch. Zou zomaar kunnen dat we dan een datum warmterecord gaan noteren. Dat het nog niet eerder zo warm is geweest op die dag. Dus de komende dagen wordt het smullen voor de zomerliefhebbers.
0: Ja, is dit dan een warmterecord van het Pinksterweekend?
1: Ja, dat lijkt het wel op, dat het warmterecord gaat worden. Kijk, vanaf woensdag, dan zien we toch wel langzaamaan die temperatuur wat verder gaat zakken. Naar zo'n 22 tot 24 graden. Maar dat is eigenlijk nog steeds te warm voor de tijd van het jaar. Dus we hebben echt niks te klagen.
0: Nee, nou, je hoort mij in ieder geval niet klagen. Dat zal ongetwijfeld weer gaan gebeuren, want we zijn Nederlanders tenslotte.
1: Ja, dat mag dan ook wel, hè?
0: Ja, precies. Nou, Donnie, dankjewel. Maak er een mooi Pinksterweekend van en tot de volgende. Dankjewel,
1: hè. Tot de volgende.
0: Dankjewel. Jorde, Donnie de Koning van Weerplaza over de tropische temperaturen die we dit Pinksterweekend mogen beleven hier in Nederland. En natuurlijk in onze provincie ook oplopende temperaturen tot 28, 29 graden. Daar hoort ook een lekker liedje bij. Ja, toch?

0: Italiano, Ferro, Toto, Coutinho. In weekend op de zondagochtend. En dan maakt het alsof je zeg maar de deur of van je caravan of de tent openritst, naar buiten kijkt en denkt, hé, hey, weer een mooie dag in het verschiet. En dat is zeker het geval. Maar je zit niet op de camping, je luistert gewoon naar Omroep. Of misschien wel, zit je op de camping lekker aan het luisteren. We hebben altijd een duivels dilemma, althans Christian.
1: Duivels dilemma.
0: Ja, ja. Twee liedjes om uit te kiezen. Muzikaal dilemma mag gekozen worden uit de twee liedjes. Vandaag is het thema de Europa Run. Dat betekent Rotterdam versus Parijs. Parijs starten ze, eindigen in Rotterdam. Twee steden waar tussen de run plaatsvindt. Nou, ja, dan heb je misschien een klein vermoeden van welke liedjes het zijn. Zo niet, dit zijn ze. Litouwers natuurlijk. I can see all obstacles in my way. En wat staat er tegenover? Charles Aznavour. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ja, jij mag het zeggen. Welke van de twee gaat het worden? Duivels dilemma. Wordt het 1, I Can See Clearly Now, Lee Towers, voor Rotterdam? Of gaan we voor Mes Emmerdes van Charles Aznavour? En dan kies je voor Parijs. Dat is nummer 2. 06-573-282-03. Dat is het Omroep Brabant appnummer. Staat ook deze hele ochtend voor jou open. Geef jouw keuze door voor het duivels dilemma. Nou, als je de weg op gaat, dan zit je helemaal goed. Je kan op dit moment gewoon doorrijden over onze prachtige Brabantse wegen. Ja, goedemorgen. Het is bijna 9:30 op deze zonnige eerste Pinksterdag. Met nu de muziek van Bob Sinclair.

0: bij dan, hè? Sophia AA. Weet je, Sophia AA. Oh, van de AA. Nee, Sophia. We hebben iets, hoor, we hebben iets.
1: Duivels dilemma.
0: Ja, ja. Het zijn twee liedjes. Nou ja, ik heb dat wel vaker bij de keuzes die wij jou voorleggen. Dat doe ik zelf natuurlijk ook altijd. Ja, mij maakt het dan niet zo heel erg veel uit. Maar jou misschien wel. Duivels dilemma. Vandaag twee liedjes om uit te kiezen. De ene staat voor Rotterdam. De andere staat voor Parijs. Dat zijn de twee steden waar tussen de Europa-run plaatsvindt dit weekend. En ja, dan mag natuurlijk deze man niet ontbreken. Staat garant voor Rotterdam, voor de duidelijkheid. Nummer 1.

Charles Aznavour staat voor Parijs. Ja, dat is het duivels dilemma. Jij mag kiezen. Schrijf plaatje 1. Litouwers, schrijf plaatje 2. Voor Charles Aznavour. 06-573-2023. Een paar minuutjes nog. Dan komt de uitslag. En dan hoor je ook een van de twee liedjes. Na Jaap Reesema.

0: Nu wij weer niet meer praten van Jaap Reesema en Pommelien Thijs.
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, vandaag de keuze uiteraard weer uit twee liedjes. Heeft te maken met de Europa-run die dit weekend wordt gelopen, gerend. Daarover straks meer. Daar gaat Christian ook verslag van doen. Dat is allemaal te volgen hier bij Omroep Brabant vandaag. Twee liedjes. Lee Towers staat voor Rotterdam, de finishstad. En Charles Aznavour staat voor de startplek Parijs. Met een heel lekker liedje. Jullie hebben gekozen. En de uitslag die is overduidelijk. Jullie zijn wat dat betreft niet zo heel chauvinistisch. Maar gaan gewoon lekker voor Charles Aznavour. Met Emmerdes. Dankjewel voor je keuze en dankjewel voor het stemmen.

0: Ja, dat was een lekker liedje. Charles Aznavour, daar kozen jullie voor. Duivels Dilemma. En terecht denk ik ook wel. Overigens, die andere was ook leuk. Geweldig liedtouwers. Wallpaper hoorde je ook. Stay Gold. Ja, dan is het tijd voor de grote man van dit programma zelf. Het is wel leuk om een keer jou aan te kondigen in je eigen show, Christian. Goedemorgen.
1: Ja, dat is ook weer even een notietijd. Ja, leuk. Ja,
0: waar hang je uit?
1: Ja, op dit moment nog thuis.
0: Oh, niet op de camping.
1: Maar... Nog niet op de... Nee, daar is het wel weer voor. Daar wordt het ook steeds meer weer voor. Ja. Het is ook zeker geen weer om je ontzettend in te gaan spannen. Maar dat gaan een heleboel mensen, of liever gezegd... dat zijn al een heleboel mensen aan het doen. En daar kan ik uren naar kijken, naar mensen die zich inspannen. Ja, dus dat ga ik doen.
0: Daar houden wij van, hè? Van kijken naar werken. Ja.
1: Ja, zo is dat, ja. Ja. Nee, het is, tijdens de Pinksteren is het... er zijn er veel dingen te doen, maar ook de Europa Run. En ja, je hebt het al uitgelegd, Ro en Pa, Rotterdam Parijs.
0: Ja.
1: Een heleboel mensen zijn onderweg en wij zijn... En dan zeg ik wij Omroep Brabant en dan met name onze televisiecollega's. En daar mag ik dan even deel van uitmaken. Bij de doorkomst in de Racehof aan het eind van de middag. En daar gaan wij een mooi verslag van maken. Daar gaan we mooie verhalen optekenen. En dan gaan we een beetje aandacht geven aan dit prachtige evenement... waar heel veel mensen zich op dit moment voor aan het inspannen zijn.
0: Ja, want het is... ik had in Keigoedemorgen hadden we vrijdagochtend ook een team uit Gastel... die ook aan het lopen zijn. En daarin legde ik ook uit waar Europa Run eigenlijk voor staat. Want het is dat betreft veel breder dan één goed doel. Hè? Want er wordt echt geld ingezet. Want het gaat over grote bedragen. Maar dat is niet voor één stichting of voor één doel. Dat sluiten heel veel stichtingen kunnen zich daarbij aansluiten. Of in ieder geval een deel van het geld krijgen.
1: Ja, dat is zeker zo. Het gaat om de vreselijke ziekte met de grote K, die we allemaal wel kennen. En dan niet zozeer gaat het in dit geval over het genezen daarvan... maar om ook nog een leven te geven en ook een beetje kwaliteit van leven te geven... aan mensen die ziekte hebben en er ook niet meer vanaf komen.
0: Nee.
1: En daar zijn heel veel stichtingen, wat je zegt, die zich daarmee bezighouden. En heel veel deelnemers hebben daar hun persoonlijk verhaal ook bij... waarom ze het belangrijk vinden daar geld voor in te zamelen. En dat gebeurt. En als je dan ziet dat ze bijvoorbeeld vorig jaar tegen de 5 miljoen aan zijn gekomen, aan wat er ingezameld is... ja, dan is dat heel indrukwekkend. Dus dan is dat lijden, en lijden is in dit geval dan relatief... als je weet waar je over praat, ja, dan is dat toch wel ergens goed voor... mag je zeggen, John.
0: Ja, absoluut. Nou, het is ontzettend, wordt heel erg gewaardeerd... en iedereen die daarmee doet en nu zit te luisteren... echt chapeau voor wat jullie doen. Straks allemaal te horen en te zien ook bij Omroep Brabant. Vanaf hoe laat, Christian?
1: 17:15 gaan we op tv en tot een uurtje of 8. Dan is het allemaal te zien... vanuit de Racehof in Tilburg, een stad waar volgens mij wel meer te vieren is dit weekend.
0: Oké, nou, heel veel succes, ook met de warmte. En dat geldt natuurlijk ook voor alle sporters. Ja, en dank je wel.
1: Beetje lief zijn voor mijn publiek, hè, John?
0: Ik doe mijn best, ja.
1: Oké, okay, heel goed.
0: Tot de heden gaat het goed. Maar goed, als
1: laat ik het niet horen.
0: Ik stuur de klachten door, goed?
1: Oké, heel goed.
0: Oké, dag Christian, dank je wel. Christian, straks te horen in het verslag van de Roper... en vanaf 17:15 op Omroep Brabant TV.

0: iconische clip van Queen. Met Freddie Mercury, wie heeft het niet ooit nagedaan. I want to break free in weekend op deze zondagochtend. Het is een mooi zonnig weekend. Dat hebben we straks ook bevestigd gekregen van Weerplaatsen. Zover we de bevestiging nodig hadden. Want als je naar buiten loopt, dan hoef je al geen jas meer aan. De temperaturen lopen al snel op. En dat is vandaag en morgen het geval. En zelfs overmorgen gaan we richting recordwaarden van boven de 30 graden. Dus ja, dan is de definitie, is dat lekker? Nou ja, die vraag daar kan ik moeilijk antwoord op geven. Want dat is denk ik voor iedereen zo'n beetje persoonlijk. Voor de lopers, de renners van de Europa Run is het in ieder geval wel zwaar. Dus als er de doorkomst door jouw gemeente heen gaat, moedig ze aan. Wij gaan dat straks doen om kwart voor zes. Hebben ze juist kunnen horen van Christian. Die is in Tilburg einde van de middag en vanavond. En dat zenden we allemaal uit op Omroep Brabant TV. Dus zet hem dan lekker aan om die mooie verhalen ook te horen. En de lopers een hart om de riem te steken. We gaan naar het volgende uurtje van Weekend. Met daarin natuurlijk drugspoelplaat. We gaan het er even over het voetbal hebben. En er komt een liedje uit mijn platenkast.
1: Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Dezinkspecialist.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar De Keukenhaven in Oudenbosch.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
14: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
15: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
16: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
17: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
18: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
14: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
19: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
20: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
21: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
21: 20% korting?
22: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
23: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
25: Kom naar Tilburg voor het Festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
26: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
27: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
28: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Ja, hier in het zuiden is het nog altijd een paar graadjes warm, maar ook altijd een tikje gezelliger, toch? Ja, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Dat doe ik ook, hebben we deze ook gewoon gedaan. We rijden lekker door op de Brabantse wegen, dus dat is hartstikke goed. Nieuws, straks een nieuwsoverzicht. En ik heb iets meegenomen uit mijn platenkast vandaag.
29: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
30: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
31: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Full Fans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan FENCE.nl. Fullfans.nl.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
32: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
33: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
34: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
35: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
34: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
33: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
36: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
37: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
38: John van Groenhoven.
39: Je ziet hem wel zijn best doen.

Katy Perry, A Chain to the Rhythm. Weekend. Goedemorgen. 11:50, het is zondagochtend, eerste Pinksterdag. Vrolijke Pinksteren, mag ik dan wel zeggen. Als je misschien lekker al aan een ontbijtje zit, eet smakelijk. Dit is Weekend met mij vandaag, met John. Christian, die hoor je later vanaf, beter gezegd, die zie je. Want vanaf 17:45 gaan we de doorkomst van de Europa Run in Tilburg uitzenden. Daarover gesproken, honderden teams doen dit Pinksteren weekend mee aan die Europa Run. Een estafetteloop van ruim 500 kilometer naar Rotterdam. Het doel is geld inzamelen voor projecten die het leven van mensen met kanker verbeteren of draaglijker maken. De deelnemers starten in Parijs of op Twente Airport en lopen dag en nacht door. En de Europa Run bestaat sinds 1992 groeide uit tot een groot evenement met extra Nederlandse route. Met de opbrengst worden onder andere hospices en voor mensen met extra Nederlandse route. Met de opbrengst worden onder andere hospices en

mee te nemen. Bezoekers mogen een kleine fles water en eten meenemen, is gemeld. En in de stad gelden tijdelijke verkeersafsluitingen en omleidingen rondom het evenement. En we houden je natuurlijk daar ook van op de hoogte. Normaal hoor je altijd iets uit de muziekkeuze van Christian. Maar je kent me, ik heb een platenkast en daar heb ik een liedje uit meegenomen. Dat hoor je zo meteen na deze. La balade de...

0: Gerard, Lenormand, La Ballade des gens heureux. Toch nog een klein beetje opgelet tijdens Frans les op school. Daar heb ik er toch nog iets aan. Dat zal mijn lerares fijn vinden.
1: John's platenkast.
0: Ja, normaal hoor je iets uit Christian's muziekselectie. Maar vandaag heb ik iets meegenomen uit mijn platenkast. Die is gevuld met van alles. Dat gaat qua muziek echt alle kanten op. Ja, er zit veel disco in, dat mag duidelijk zijn. Maar ook pop en rock, alles komt zo'n beetje voorbij in mijn platenkast. Vandaag heb ik gekozen voor een band waar ik groot bewonderaar van ben. Nee, is niet Earth & Fire, daar ben ik ook groot bewonderaar van. Maar vandaag is het Level 42, een liedje dat je niet zo vaak hoort. Hij ligt op de draaitafel, want ik heb het vinyl mee. En de plaat is daar, Children Say.
1: Uit John's platenkast.
2: Get out.

0: Level 42 uit mijn platenkast. Je hoorde de 12 inch van Children's Say. Het is tijd om eens even te gaan terugblikken op de wedstrijd van gisteravond. Onder andere natuurlijk Willem II. En er is nog veel meer te beleven vandaag in het voetbal. Leon, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, jij hebt gisteren wel genoten volgens mij.
1: Ja, ik heb genoten. Hoe lang hebben we voor deze uitzending? Want ja, ik kan er wel een uur mee vullen, denk ik.
0: Nou, een uur gaat zeker niet. Maar probeer het zeg maar in een paar minuutjes toch even samen te vatten, Leon.
1: Nou ja, weet je, het is de play-offs. Daar gebeuren altijd gekke dingen. En in 2017 was de laatste ploeg in de Eredivisie die het uiteindelijk heeft gered in de play-offs. Dus op basis van die statistiek zou je denken, Willem II die had wel een goede kans om de finale van de play-offs te winnen van Volendam.
0: Ja.
1: Maar afgelopen woensdag was die eerste wedstrijd van de finale. En daarin was Volendam toch echt wel een stuk beter. Die wonnen ook met 1-2. Dus ja, eigenlijk was gisteren het vertrouwen misschien niet echt aanwezig van ja, daar gaan ze toch nog halen, die Tilburgers. Maar ja, na een kwartier voetballen was het dan 0-2. Uiteindelijk wordt het 1-2 en dat is ook de eindstand. En dan krijg je die verlengingen. En ja, zenuwslopend was het. Ja, niet gescoord en dan krijg je penalties. Ja, en dan is het gewoon ja, wat daar allemaal gebeurde met een keeper die uiteindelijk de beslissende penalty neemt.
0: Ja, dat hoorde ik. Ik heb het niet gezien, maar dat is ongelooflijk. En waarom heeft hij die genomen eigenlijk, die penalty?
1: Nou, dat is wel een grappig verhaal, want ik zat op de tribune. En achteraf hoorde ik dat de eerste vier penaltynemers die stonden op een briefje. Alleen ja. Nummer 5 was niet ingevuld. En dat is op zich is dat wel handig, want dat is eigenlijk gewoon de, ja, een van de belangrijkste natuurlijk. Dit keer de belangrijkste.
0: Ja.
1: Er was een jonge jongen, Mika de Jonge, die maakte zijn debuut. Ook best wel bijzonder dat je je debuut maakt in een finale van de play-offs. Maar dat komt omdat Willem II heel veel geblesseerden had. Maar toen dachten ze daar bij Willem II, dat is misschien toch niet zo'n goed idee om zo'n jonkie deze penalty te laten nemen. Ja, dan denkt die keeper van, dan doe ik het maar. En we zagen het afgelopen weekend bij Ronald Koeman. Die scoorde een penalty tegen Volendam. En nu was het dus de Franse keeper Dieter Leon Heudel. Hele mooie naam. En ja, die schoot hem geweldig binnen. En daardoor is Willem II dus gepromoveerd naar de Eredivisie.
0: Ja, want hij heeft er ook één tegengehouden. Dus hij is dubbelheld.
1: Ja, en weet je, in de penaltyreeks ben je als keeper gewoon, ja, ben je bijna altijd de held. Hè? Want ja, hij hield er één. Vier gingen erin en één hield hij. Dus. En dat je dan niet. Ja, het was echt ongelooflijk wat er gisteren gebeurde. Het was zo'n gek feest in het uitvak. En ja, voor de rest was het stil in het stadion van Volendam. Ook wel lekker om mee te maken, hoor.
0: Ja, het is een beetje zuur natuurlijk voor de thuisclub. Maar ik snap dat, ja. Dat is mooi om mee te maken, Leon.
1: Nou ja, net voor die penaltyreeks kwam het liedje Hoop, Liefde en Vertrouwen. Volgens mij is die van Jan Smit of een van de andere Volendamse artiesten. Ja goed, dan vertrouwen was er bij Volendam. Ik vond ze zelfs een klein beetje arrogant afgelopen woensdag. Ik zag daar een van de assistenttrainers, die kwam lachend daar binnen in die perskamer. Die dacht volgens mij, ja, dit karweitje, daar gaan we wel even klaar. Alleen, het is Willem II, dat is gepromoveerd. Heel
0: ja,
1: mooi.
0: Ja, nou, ik zal zeggen, ik heb hier op mijn lijstje, dat heeft Christian voor mij voorbereid. Hij zegt, jij hebt straks een voetbalpraatje en vermoedelijk niet over het promoveren van Willem II. Dat lees ik dan letterlijk op, dat staat op mijn briefje.
1: Nou, ja, we gaan het er alleen maar over Willem II hebben, denk ik.
0: Ja, het is inderdaad van Jan Smit wat je net noemt, het liedje. Dus ja, die heeft ook ze zullen zuur zijn in Volendam vandaag.
1: Ja, weet je, Volendam staat ook wel een beetje bekend als het heen en weer. Dat wil dus zeggen, ze promoveren vaak en dan degraderen ze weer.
0: Ja, ja. Nou ja, ken ik van een dus beetje FC Den Bosch-stijl.
1: Nou, FC Den Bosch is toch alweer heel wat jaartjes geleden dat die naar de Eredivisie zijn gegaan.
0: Ja, dat is waar.
1: Het is nou meer Willem II eigenlijk, hè, want die vlogen eruit. Ja. Vorig jaar keukenkampioen-divisie en nu weer Eredivisie.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dan is het maar de vraag, wat gaat er nu gebeuren op spelersgebied? Want met deze selectie gaat ze niet de Eredivisie in.
0: Nee.
1: Daar gaat het nodige gebeuren de komende weken / maanden. Maar ja, goed, er is een iets ruimere portemonnee dan als ze niet waren gepromoveerd.
0: Ja, dat is absoluut waar. Dus dat is alleen maar weer mooi voor de club. En ook voor Brabants voetbal, hè, want daarmee houden we natuurlijk nog een club in de Eredivisie.
1: Nou ja, stel als Willem II het niet had gered, dan had Brabant geschiedenis geschreven. Ja. Want dan hadden we alleen PSV in de Eredivisie.
0: Ja,
1: en dat
0: precies.
1: Is nog nooit gebeurd.
0: Nee, dat is nog nooit gebeurd. Club. Nou, dit is gelukkig, want het is toch wel, dat moet als Brabant toch een klein beetje de voetballerij ook representeren met alleen de club dan alleen PSV.
1: Nou ja, anders hadden we ze allemaal in de keukenkampioen-divisie gehad, bijna op PSV na. Dus,
0: ja, dan was het een Brabant onder rondje geworden.
1: Ja, dan heb je heel veel derbies. Maar dan iedere week de derby van Brabant.
0: Ja. Hey Leon, vanmiddag eindigt het voetbalseizoen, hè, met Ajax FC Utrecht.
1: Oh, gaan we het over Ajax hebben? Als
0: ja, weet ik niet. Nou ja, nee, maar daarmee eindigt het voetbalseizoen. Dus.
1: Nou ja, weet je wat een grappig feitje is? Die wedstrijd van Ajax, die wordt dus gespeeld in Volendam.
0: Ja.
1: Ja, en daar zijn we dus gisteren geweest. Ja, ik weet niet of je de reden weet van waarom Ajax in Volendam speelt.
0: Dat is Harry Styles natuurlijk en de toppers die het stadion nodig hebben.
1: Ja, grappig hè. Dan heb je dus Ajax, de vaste bespeler van de arena, die moet dus uitwijken vanwege concerten. Die hadden namelijk nooit verwacht dat ze play-offs moesten gaan voetballen. Ja, dat is nu zo. Hè. Het is dan één wedstrijd tegen Utrecht. Ja, ik sprak toevallig gisteren een paar Ajaxiden en die zeiden, het is hier eigenlijk wel heel gezellig in Volendam. Die zijn natuurlijk die betonnen bak van de arena gewend. Enorm stadion. Ja. Die vonden het wel iets hebben. Dat leek een beetje op de meer. Dat is zeg maar het oude stadion van Ajax.
0: Dat is waar. En eigenlijk is dat stadion voor niks geschikt, Leo. Want ik ben een groot muziekliefhebber, maar als daar een concert is, ga ik er niet heen. Want het is een galmbak eerste klas. Krijgen ze niet voor elkaar. Dus het is eigenlijk voor... Waar is het dan wel voor geschikt?
1: Waar moet hij dan wel heen?
0: Dat wist hij ook niet van tevoren.
1: Nee, Philips Stadion misschien?
0: Je bedoelt waar hij dan wel heen moest?
1: Ja, waar hij wel heen moet.
0: Philips Stadion is prima geschikt. Ja, absoluut.
1: Nou, ik zal zijn manager eventjes een appje sturen.
0: Een appje, Leon. Lijkt me hartstikke goed.
1: Nee, maar het voetbalseizoen zit er dan op. En dan is het, weet je, het is over een paar weken alweer het WK voetbal. En dat is natuurlijk wel het hoogtepunt van het jaar, vind ik altijd.
0: Absoluut.
1: Het grootste WK ooit met heel veel deelnemers. En ik ga binnenkort even mijn poeltje invullen. Wat ik er eigenlijk van verwacht. Want moeilijk.
0: Moeilijk. Maar goed, dat is voor een andere keer, Leon.
1: Zo is het.
0: Goed zo.
1: Laten we zeggen Nederland halffinale.
0: Vind jou erg optimistisch. Maar na wat met Willem II is gebeurd, kan alles.
1: Met groen vertrouwen, hoop, liefde en vertrouwen.
0: Goed zo, Leon. Dankjewel. Hey, mooie zondag.
1: Ja, hetzelfde.
0: Oké, hoi. Even langs de verkeersinformatie. Kan er kort en krachtig over zijn. 0 files. Dus waar je ook heen gaat op deze eerste Pinksterdag. Ik hoop niet dat de meubelhoeven... Zijn die al open? Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet. Gewoon maak er een lekker rustig dagje van. Lekker gaan genieten. En laat Omroep Brabant aan voor de lekkere muziek. G-Race nu. Omroep.

0: Michael Jackson, Black or White, maakt het 5 minuten over half 11.
1: Terugspoelen.
0: Je luistert naar het weekend. Op deze zondag van de partij is ook Frans. Frans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, John.
0: Goedemorgen. Lekker, hou je een beetje van deze temperaturen vast?
2: Nou, ik probeer dan toch wel af en toe een stukje schaduw te hebben.
0: Ja,
2: we hebben gisteren
0: wel gewandeld
2: en een klein stukje zon was toch al genoeg even.
0: Ja, nou goed. Hey, we gaan zo terugspoelen naar 1985. Er zijn 3 liedjes om uit te kiezen. Ik leg ze vast even voor, van.

0: Zo, even terugspoelen.
1: Ja.
0: Ja, dat is lastig. Dat is een beetje mijn tijd ook. Hè? De muziek die luister ik overal naar.
1: Ja, dus, mij ook, absoluut.
0: Ja, maar goed, dan ga ik toch voor nummertje 1. Ik moet
1: voor nummertje 1.
0: Voor iets.
1: Shout. Oké, okay. Nou, dan zetten we daar vast een streepje bij. 06573-2203. Voor welke plaat, terugspoelplaat, ga jij? Ga je voor 1 Shout Tears for Fears, net zoals Frans? Ga je voor Into the Groove van Madonna? Of ga je voor Alive and Kicking van Simple Minds? Geef het aan ons door. Straks gaan we terugspoelen naar 1985. Met allerlei feitjes uit die periode.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Morgen tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Ed Sheeran, The Eyes Closed in Weekend op deze zondag.
1: Even terugspoelen.
0: Ja, we gaan terugspoelen zometeen naar 1985. Drie liedjes om uit te kiezen. Frans die koos voor Shout, Tears for Fears. Maar jij kan jouw keuze doorgeven via 06 573 2.

0: Simple Minds is nummer 3.
1: Even terugspoelen.
0: Straks gaan we een van de drie liedjes draaien. Bepaalt mede welke dat gaat worden. Maar we gaan terugspoelen naar 1985. En dat jaar begint ijs en ijskoud. Zo koud zelfs dat het voor het eerst sinds 1963... weer een Elfstedentocht wordt verreden. En het was spannend tot de laatste meters.
2: Van Bentum wordt het. Al gaat het Hendrik. Het is Evert van Bentum. Evert van Bentum wint hier de 13e Elfstedentocht. En op de tweede plaats is het Hendrik Ruitenberg.
0: En het was net zo'n kil als het welkom dat de paus krijgt bij zijn bezoek aan Den Bosch en Utrecht. Voor veel Nederlanders is de paus veel te conservatief. TV-makers Spaan en Vermegen maakten het in hun persiflage op de paus nog net een graadje erger.
3: Homoseksuelen komen in de hel.
4: Ziet u nou dat het goed is dat we het even doornemen? Het is zo slecht voor uw PR. Oh, blijf nou van die mensen af, want u krijgt heel Nederland tegen, hoor.
0: Ja, 1985 is ook het jaar van de hongersnood in Afrika. Over de hele wereld worden inzamelingen en benefietacties gehouden.

0: En dat was onder andere Live Aid, gelijktijdig in Philadelphia gehouden en in Londen. En de finale van de Europa Cup 1 tussen Juventus en Liverpool in het Brusselse Heyselstadion loopt uit op een ramp.
1: In het Heyselstadion zijn gisteravond 38 doden gevallen onder het geweld van Britse supporters. 10 gewonden vechten nog voor hun leven.
0: Ja, het is denk ik, als je de beelden ziet, of deze je absoluut kunt herinneren. Als reactie worden Engelse clubs jarenlang geweerd uit de Europa Cup. En Wimbledon krijgt met de pas 17-jarige Boris Becker een piepjonge winnaar. Het WK wielrennen, met alle respect, een hele oude.
2: Het wereldkampioenschap 1985. Joop Zoetemelk, 38 jaar en hij heeft hem!
0: En Wubbel Ockels wordt de eerste Nederlander die reist in de ruimte.
3: We have ignition and liftoff. Liftoff of Challenger and the spacecraft V1.
4: Het meest indrukwekkende is dat het daarna zo heel snel gaat. Je eerst weer wild met die beide zijraketten. Je ziet buiten dat het zwart wordt door het raampje heen.
0: Maar Michael J. Fox reist in de film Back to the Future zelfs in de tijd.
5: Are you telling me that you built a time machine?
0: En elke zaterdag mag ik met zijn tijdmachine een paar uur lenen om een reisje door de muziek te maken. Andere grote films in 1985 zijn Emma Davis, dat 8 Oscars wint. En Bondfilm A View to a Kill, met voor de laatste keer Roger Moore als 007. En Sylvester Stallone heeft het er maar druk mee, want hij speelt in 1985 de hoofd- en titelrol in Rambo 2 en in Rocky 4.
6: Even terugspoelen.
0: Ja, dan gaan we terugspoelen naar een plaat uit dat jaar. Dat wordt ofwel Shout, Tears for Fears, ofwel Into the Groove van Madonna, ofwel Alive and Kicking van The Simple Minds. Frans, jij hebt de stemmen geteld.
7: Ja, inderdaad. En nummertje 1, Shout, heeft toch...
0: Toch wel?
7: Komt het
0: omdat jij daarvan invloed was?
7: Ik denk dat er heel veel liefhebbers zijn van Shout. Dat ja. Zo te zien wel, ja.
0: Nou, mooi. Dan gaan we die lekker draaien. Dank voor het stemmen.
8: Omroep Brabant.

0: Ja, daarmee spoelden we terug naar het jaar 1985. Ik zeg altijd in de muziek, de jaren 80 ben ik sowieso ongelooflijk fan van. Maar als het dan één jaar mocht noemen, altijd vanuit de jaren 80, dan noemde ik altijd 1984. Dat was vanwege echt de hoogtij van de muziek, de mooiste muziek in dat jaar uitgebracht. Maar 1985 zit daar heel dicht tegenaan. Het blijkt wel hoe moeilijk de keuze was. Uiteindelijk bleek het Tears for Fears te zijn die de meeste stemmen kreeg. En dat was ook de plaat die Frans heel graag wilde horen. Shout hoorde je in Weekend. We gaan alweer naar het laatste uurtje. Daar hoor je Frans natuurlijk straks met het antwoord op de prijsvraag die Frans online heeft gesteld. En we hebben dan alweer een diertje van de week. Gewoon nog heel veel fijne muziek ook op deze zondagochtend. Het laatste uurtje van de zondagochtend alweer. Dan gaan we naar de zondagmiddag. Dus blijf er lekker bij. Tot zometeen met Weekend.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
3: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Dezinkspecialist.nl.
2: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
5: Woonboulevard Os. Kom ook op tweede Pinksterdag woonshoppen in Os.
6: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
8: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
7: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
8: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
11: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 1:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. En ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. De verkeersinformatie, ik hoef hem niet te noemen. Ik wou zeggen, we gaan er even langs. We kijken even naar het lijstje, want er is helemaal geen lijstje. Dus we gaan lekker door met het weekend. Straks even contact zoeken met Weerplaza. Kijken hoe het weer zich gaat ontwikkelen vandaag.
15: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.
16: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
17: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
16: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
23: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
24: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
25: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
26: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leo Lux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leo Lux Select Store.
27: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
28: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
29: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
28: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
30: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
28: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
30: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
1: Met Rousseau Chocolade.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Weekend. John van Groenhoven.

0: naar een klein briefje, een klein tekstje allemaal niet toe kan leiden. In dit geval, wake me up before you go-go. Dat go-go, dat was als grapje geschreven op een briefje. Andrew Ridgely schreef het op bij George Michael in huis. Wham, hoorde je. En met inderdaad, wake me up before you go-go.
1: Dit is Weekend.
0: 10:10 is het geworden. Alweer het laatste uurtje van de zondagochtend. Ook alweer het laatste uurtje van mijn weekend. Straks natuurlijk Stef met Stef Special. Maar in dit uurtje nog heel veel leuks. Onder andere natuurlijk Frans Kapteins. Die is al in de studio. Antwoord op een prijsvraag. Heeft ook weer het dier van de week. En ja, ik praat je even bij over het laatste nieuws. Wat er allemaal is gebeurd. Valt allemaal wel mee hoor. Het is natuurlijk Pinksterweekend. Een auto is zaterdagavond van de weg geraakt. Over de kop gevlogen en in een tarweveld terechtgekomen. Dat gebeurt op de Langeweg in het gelijknamige dorpje Langeweg. De automobilist is daarbij gewond geraakt. Slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een man is gistermiddag met zijn fatbike gevallen op de Tuinstraat in Boekel. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De man was onder invloed. Hij was waarschijnlijk even bewusteloos. Hij is door het traumateam ter plekke nagekeken. Hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Onder begeleiding van de politie is hij netjes naar huis gebracht. Ja, Willem II, ze blijven in de Eredivisie en wordt morgen om 3:00 gehuldigd op de heuvel in Tilburg. De club dwong de promotie af door Volendam te verslaan na strafschoppen. De gemeente verwacht veel publiek en roept supporters op om vooral niet te vroeg naar de stad te komen. Vanwege het warme weer wordt ook aangeraden goed te smeren en voldoende water mee te nemen. Bezoekers mogen een kleine fles water en eten meenemen. En in de stad gelden tijdelijke verkeersafsluitingen en omleidingen rondom het evenement. De muziek die staat natuurlijk ook deze ochtend centraal in dit programma. Met straks ook nog even een weerpraatje van Weerplaza. Carly Simon zometeen, You're So Vain. Maar deze, die krijg je eventjes van mij. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: Je dag is goed.
1: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
2: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
1: Kei gezellig.
0: John van Vroenhoven.
1: Omroep Brabant.

0: Het einde over till it's over van Lenny Kravitz. Dit was natuurlijk Carly Simon. Je luistert naar Weekend op Omroep Brabant. Deze eerste Pinksterdag. You're so vain. En Christian, die zie je vanmiddag om 17:45 op tv... met de verslaggever van de Roperen die door Tilburg komt. Ja, het weer, dat is ja, voor heel veel mensen met dit lange weekend zeer aangenaam. Daarover praat ik met Donnie de Koning. Donnie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, is het de warmste Pinksterweekend wat we ooit hebben gehad, Donnie?
1: Dat is het warmste Pinksterweekend sinds 1985. Dus dat is inderdaad best wel een tijd geleden dat het zo warm is geweest. Ja, de komende dagen hebben we nog steeds niks te klagen. In ieder geval als je van zomerweer houdt. En ook vandaag is dat natuurlijk weer het geval. De zon schijnt nu alweer flink.
0: Ja, dat is zeker het geval. En hoe warm wordt het dan?
1: Lokaal misschien zelfs wel weer 28 graden.
0: Oeh, ja, gisteren tikken we er nog eventjes de 30 aan volgens mij. Maar ja, koelt het al s'nachts een beetje af? Krijgen we echt een plaknacht?
1: Nee, dat valt wel mee, want het koelt nog wel af uiteindelijk naar een graad of 13. En dan hebben we eigenlijk morgen hetzelfde weerbeeld op die tweede Pinksterdag. Met dan temperaturen die nog iets hoger gaan uitkomen. 28 of 29 graden. Opnieuw alleen maar zon daarbij. Zon is al wel sterk, zonkracht 6. Dus we zien toch wel even extra insmeren ook morgen.
0: Hoe ziet het morgen eruit, tweede Pinksterdag?
1: Ja, dan zien we dus nog steeds die temperaturen van 28 of 29 graden. Opnieuw zeer warm zomerweer dus. Terwijl de zomer natuurlijk officieel nog niet eens is begonnen. En dinsdag, ja, dat lijkt echt de warmste dag te gaan worden. Want dan gaan we naar 30 tot 32 graden. Op grote schaal dan echt wel tropisch. Zou zomaar kunnen dat we dan een datum warmterecord gaan noteren. Dat het nog niet eerder zo warm is geweest op die dag. Dus de komende dagen wordt het smullen voor de zomerliefhebbers.
0: Nou, als je daarvan houdt, zit je helemaal goed. Moeten we ook maar eens de zomerhit in Spanje erbij pakken. En dat wordt van gezegd dat hij dat gaat worden. Zover hij dat niet al is. Justin de Wild en Cheerio.

0: toch altijd leuk om te zien wat liedjes losmaken bij mensen. Er komen gewoon meerdere appjes van, oh John, wat een mooi plaatje, lang niet gehoord. En Anita is aan het meeschreeuwen. Ja, ze zegt zelf schreeuwen. Dus, als ik zing, zou ik het ook niet zingen willen noemen. Ja, hij is al in de studio. We hebben vanochtend al even gehoord, Frans Kapteins.
1: Ja, goedemorgen,
0: John. Hallo. Het is heerlijk weer, volgens mij, voor natuurliefhebbers, of niet?
1: Ja, dat zeker. En als je kijkt van wat er dan het meeste zien, is natuurlijk alle insecten. Die zijn nu heel actief.
0: Ja.
1: Wel lastig te fotograferen, omdat ze zo ontzettend actief zijn. Ja. Maar er zijn fantastisch mooie soorten bij. We hebben gisteren met de Van Gogh National Park Challenge hebben we een paar prachtige kevers gezien.
0: Ja.
1: En ook wat heel zeldzaam is, een salamander die dan toch nog eventjes zich liet zien. Maar ja, goed, dat zijn dingen die gebeuren af en toe. En dat is voor de natuurliefhebbers nu. Alleen ze letten wel goed op de zon. Want ze hebben hoedjes en mutjes en overal waar zon op de huid kan schijnen, hangt wel iets.
0: Ja. Oké. Hey, je hebt antwoord op jouw prijsvraag, die jou online altijd stelt.
1: Ja.
0: Ik heb hier de prijs liggen. Het is een flink kwartetspel.
1: Ja.
0: Speel en ontdek, het Nationale Parken. Parels van de Nationale Parken. Dat is voor de winnaar of winnares.
1: Ja, klopt.
0: En dan zit hier nog eens bij het boekje van Van Gogh Nationaal Park.
1: Van Gogh Nationaal Park, ja.
0: Het antwoord.
1: Het antwoord wat gegeven werd op de vraag welke vrucht heeft aan de buitenkant pitten zitten. En dan kon ze kiezen tussen kiwi, kruisbes, aardbei of rode bes. Ja, er waren er ook mensen bij die dachten dat het misschien wel de kruisbes kon zijn. Eén kiwi zat erbij. Maar uiteindelijk zeggen wat het echt moet zijn is natuurlijk de aardbei. Want er zitten de zaadjes aan de buitenkant.
0: Ja.
1: En dat was goed geraden door Miranda Ronken.
0: Miranda Ronken.
1: En die krijgt de prijs. Dat wordt allemaal mooi toegestuurd.
0: Van harte gefeliciteerd. Dan gaan we dat allemaal regelen. Hey, dan heb jij een diertje van de week. Nou, dan moeten we eventjes naar de roffelaar.
1: De paukeman. Ja, het is weer een prachtig diertje. Alleen moet ik eerlijk bekennen meteen dat het niet in Nederland is gefotografeerd. Maar ik vond hem toch zo mooi. Het gaat namelijk om de vuursalamander. En die kunnen wij ook zien in Nederland. Want in Zuid-Limburg komt hij voor. Een beetje zeldzame salamander. Waarom heeft hij nou de naam vuursalamander gekregen? Dat komt omdat men dacht dat die salamanders uit het vuur zijn gekomen. En dat heeft ermee te maken dat mensen vroeger alleen maar met hout stookten. Dan leggen ze het hout binnen.
0: Ja?
1: En dan kwamen die beesten uit en die kregen het te warm.
0: Ja.
1: Die kropen uit die blokken hout weg van het vuur.
0: Dus ja, die lagen vaak nog onder het haard.
1: Ja, precies. Ja. Dus die zijn inderdaad, daarom hebben ze de naam gekregen. Maar het is een prachtig dier. Een zwart lichaam met een hele mooie patroon van gele vlekken om strepen. En nogmaals, als je het wilt waarnemen, dan moet je naar Limburg toe gaan.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Heeft het iets te maken met een gekkootje ook? Want dat ken jij waarschijnlijk ook.
1: Ja, die ken ik ook. Ja, dat hoort bij diezelfde grote familie. Ja, dat zijn prachtige dieren. Dit is een landsalamander, maar deze landsalamander valt, dat klinkt heel gek, maar onder de grote groep van watersalamanders, daar hoort hij erbij. En dat komt omdat het leven van de vuursalamander ook begint in het water. Ze leggen dus zeg maar hun eitjes af in het water en daar blijven de nakomelingen een tijdje rondzwerven. En dan gaan ze het land op en gaan ze niet meer het water in.
0: Oké, nou. We horen jou straks nog met stuifmeel. Dankjewel, Frans. We gaan even naar de verkeersinformatie. De A74 is net iets buiten de regio, maar wellicht van belang als je daar toch rijdt of heen wil. A74 Venlo richting München-Gladbach tussen knooppunt Tiglia en Nettetaal West. Als een ongeluk gebeurt daarvoor, is die weg dicht. Het is maar dat je het weet. Ja, ik denk, ik noem het allemaal gewoon één. Als er dan toch een file ergens in Nederland is, dan pakken we hem er gewoon lekker even bij. De Rolling Stones nu op de radio, op Brabant in de Stars. Oh.

0: Aqua, Turn Back Time. Daarvoor nog nieuwe van de Rolling Stones. Ongelooflijk dat ik dat nog ooit heb mogen zeggen. De nieuwe Rolling Stones. Dat is gewoon 2026 in de stars. Het is de tijd voor Frans Kapteins met Stuifmeel. Frans.
1: Ja, dus er zijn weer heel veel post binnengekomen, John. Onder andere die van Cora Pema. Die had als titel van haar inzending had ze geschreven... welk mooike heb ik op de foto gezet. En dat mooike is in dit geval de rozenkever. Ja, het is een prachtige kever met lichtbruine dekschilder... kop en borst, een beetje groen. Ja, als je hem zo ziet, dan ziet hij er echt fantastisch uit. Dus heb ik hem wel de naam gegeven, Johanneskever. En Johannes is dan gebaseerd omdat de meeste te zien zijn rond 24 juni. Ja, het is een beetje dubbel, deze kever. Want hij is wel mooi. Maar ja, als je een gezond hebt, dan kan hij daar behoorlijk veel schade aan berokkenen. Want de engelingen, dus de kleintjes van deze rozenkever, oftewel de larven, die kunnen echt heel schadelijk zijn en vreten dus de wortels op van de grassen.
0: Dat is een klein beetje dat.
1: Ja, dat kan niet. En dan krijg je dus van die hele bruine vlekken. Dat is natuurlijk niet echt handig. Nee. Maar goed, als het niet uitmaakt, ik heb ze ook. En ja, ik heb dus ook geen gazon, zoals ze dat heten. Bij mij mogen de kevers gewoon lustiger op los vieren. Dan moet ik ook even een rectificatie inzenden. Ik had een diertje verkeerd ingeschat. En dat kwam vooral door zijn streep in het midden. Ik dacht dat het inderdaad zeg maar een soort was die wel normaal veel voorkomt. Een eikelboorder, kleine eikelboorder. Maar in dit geval was het een beetje meer een bijzondere soort. En daar had Kevin Gieler, die had dat gezien. En die stuurde mij, Frans, volgens mij heb je de kerstpitkever op de foto binnengekregen. En inderdaad, ik heb wat foto's nagekeken en er blijkt dus inderdaad... dat onze vriend Kevin Gielen 100% gelijk heeft. Dus doen ook aan verbeteringen, want dat vind ik ook heel belangrijk.
0: Heel goed.
1: Ja. Dan zag Mieke van Splunder, die zag een paddenstoel... en ze vroeg zich af wat heb ik gefotografeerd. Nou, wat ze gefotografeerd heeft, is een echt Judasoor. En ja, die zit vooral vaak op vlierstuigen. Kan op andere loofbomen ook voorkomen. Maar het is een parasitaire paddenstoel die op levende bomen zit... en dan veroorzaakt hij de dood voor die bomen. Waarom heet hij nou Judasoor? Ja, dat komt het verhaal, omdat het gaat over Judas die dus Christus verraden had. En die ging zich dus verhangen aan een boom. Maar ja, ik heb het even opgezocht of in Israël of omgeving daar ook vlieren groeiden en ook andere bomen. Maar ja, er groeien wel vlierbomen, maar geen bomen waar je aan op kunt hangen. Want een vlier, die knapt zo af. Dus daar heeft hij zijn eigen toch waarschijnlijk niet aan opgehangen. Maar misschien een boom daarnaast in de buurt en is zijn bloed dan op de vlier terechtgekomen. Want dat is het verhaal erachter. Gerard van Sambe, die zag een prachtige bloem in de weiland langs de Maas. En vroeg zich af, wat is dat voor een bloem? Ja, dat is een vogelmelk, gewoon vogelmelk. Een prachtig mooie witte bloem. Die groeit dus ook vooral in graslanden. Het mag een beetje vochtig zijn, daar hoort je wel wat thuis bij. Dan kwam Daphne, die kwam met een verhaaltje van een andere bloem. Wat voor een schoonheid ben ik tegengekomen. Maar zij bedoelde niet de bloem zelf, maar wat erin zat. En wat erin zat was een fraaie schijnboktor. Nou, die schijnboktor hebben de naam gekregen omdat ze erg boktorren lijken. En boktorren, ja, de meeste mensen hebben al meteen zoiets... boktorren.
0: Ja.
1: Ja, maar er is er maar eentje van die boktorren die lastig is voor mensen. Dat is de huisboktor. Alle andere boktorren doen niks aan huizen. Dus ja, en er zijn er best wel heel veel. Maar deze is wel een hele mooie. Hij heet fraaie schijnboktor, zei ik al. Maar die kan, daar moet je wel weer voor oppassen. Want die kan, als je aangevallen wordt... Een stofje weg sproeien. En dat stofje kan bij ons toch behoorlijk veel blaadjes opleveren. Dus kijk er gewoon naar, zie hoe het je doet. En verder zijn het hele lieve diertjes die alleen maar doen aan, ja, zeg maar wat dan heet, bloembestuiving. Dus verder doen ze er niks aan, aan de bloemen of niks aan de andere dingen. Daphne van Loon, die vond een mooie vlinder op haar terras, maar helaas was hij dood. Ja, dat heb je dan als ze verkeerd, want ik zie dat die vleugels van het vlindertje wat raar zien. De ene zijn wel uitgegroeid, maar de andere kant niet. En ik denk dat hij op een verkeerde manier zijn vleugels is laten opkomen. Het kan zijn dat hij langs de stengel omhoog is gekropen, die toch te dicht tegen een muur stond of tegen een andere stevige plant en kon die tweede vleugels... want het zijn vier vleugels, hebben ze. Kon die tweede set vleugels kon dan niet uitkomen. Ja, en dan, ja, dan bereik je het niet veel meer dan dat je daar doodgaat in het leven. Ik heb een mooie foto bijgeplaatst van een echte mooie Sint-Jacobsvlinder. Dan kun je toch zien hoe dat je dat je er echt uitziet.
0: Kijk.
1: Dan hebben we nog tot slot van Anne van Beuzenkom. Die zag zeg maar op... Erik den Brok, sorry, de verkeerde naam genoemd. Die zag een heel raar wezen zitten. Een langgerekte insect noemde hij dat. En je kunt zien, want het heeft 6 poten. Dan is het dus inderdaad een insect. Wat is dit dan, vroeg hij. Ja, dit is een eendagsvlieg. En deze heeft de naam driehoek eendagsvlieg. En die horen bij zeg maar, de soorten die ze zeg maar, binnen 24 uur echt alleen maar paren. Die eten niet, die gebruiken verder niks. Ze zitten wel, dat is wel belangrijk om te weten, op altijd schone wateren. Dus niet vervuilde water, want daar kunnen ze niet in leven. De nymfen die zeg maar, in het water leven, die graven in zeg maar, de modder op zoek naar voedsel. De eitjes worden ook door die eendagvliegen in het water gegooid gewoon. Ja. Vaak via planten of zoiets. Of dan uiteindelijk als zeg maar uit het eitje een diertje komt, die hecht zich ook aan zo'n plant vast. Maar dan ja, komen ze uit het water en maximaal 2 dagen. En dan is het echt afgelopen met die diertjes. Dus ja. Dat is echt wel heel bijzonder hoe dat kwam. Oh, en ben ik er nog eentje vergeten van Jos Martens. Die zag een bij met een blaadje in een holletje gaan. En dacht, wat is dit nou toch? Dat zijn de zogenaamde behangersbijen. Die maken dus een nestje in een gangetje.
0: Ja.
1: En dan leggen ze broedsel neer, dus een eitje. Daar leggen ze wat voedsel bij.
0: Ja.
1: En die sluiten dat dan af met een blaadje.
0: Ja.
1: En dan gaan ze weer daarachter een volgend broedsel neerleggen. Hetzelfde verhaal, zodat zo'n gangetje helemaal gevuld is. Ik heb ook laten zien, want ik heb een mooie foto gevonden van hoe dat die bladsnijders, wat zo heet ze, hoe die dat zeg maar uit zo'n blad iets wegsnijden. Dan kunnen mensen ook zien hoe fraai dat ze dat dan inderdaad doen. Dan kom ik aan de mooiste foto.
0: Oh, die hebt er nog één. Oh,
1: ja,
0: ik dacht
1: echt dit was.
0: Ja, je sloot hem al een paar keer af. Ik denk je bent al klaar.
1: Ja, precies. Nee, dat is een beetje dom voor mij dat ik anders moet zeggen. Maar dit is ook dit is fantastisch. Die is gemaakt door Vivian Molenaar Seijnen. Die heeft voor elkaar gekregen dat ze eitjes van een lieve heersbeestje op een wasknijper het ijzerdraadje heeft gefotografeerd.
0: Ja.
1: Dus moet je eens nagaan hoe klein die dingetjes zijn. Daar heeft ze toch een foto van kunnen maken. Dat is natuurlijk echt prachtig mooi.
0: Nou,
1: dan gaan we wandelen, hè?
0: Ja, we gaan door, hè? We gaan wandelen.
1: Ja, op zondag 31 mei, dus volgende week zondag, van 11:30 tot 4:00 'smiddags, is er van alles te doen met Groot Duifhuis in Liemde, onder andere. Je kunt daar een wandelroute starten. Maar wat dan heel leuk is, een demonstratie zien van schapen drijven met de hond. Dat is wel altijd wel een hele mooie sensatie. Voor kinderen is dat fantastisch mooi. Nou, Groot Duifhuis ligt in Liemde. Je kunt de weg zo vinden, maar alle gegevens die je nodig hebt om daar naartoe te gaan, staan op de website van Omroep Brabant.
0: Kijk, mooi.
2: Frans Wandelplaat.
1: Ja, ik heb eens een oudje gekozen.
0: Een oudje?
1: Ja, ik ben helemaal weg van Tracy Chapman.
0: Oh, is dat zo? Ja, oh, dat vind ik wel zo leuk. Ja.
1: En vooral hoe zij het doet. Hè, want zij heeft een teruggestoken bestaan in San Francisco.
0: Ja.
1: Er zijn mensen die in haar buurt wonen, die denken, ach, wat een leuke juffrouw die daar met een rondje rondloopt. Want ze is niet meer zo bekend. Ze treedt af en toe nog maar eens een keer op.
0: Ja.
1: En ik heb begrepen, bij de Grammy Awards doet ze wel eens iets. Maar verder heeft ze heel teruggetrokken leven. En als je haar liedje hoort, dan is het ook een vrouw die echt heel sociaal is, die ook met dat soort dingen bezig is.
0: Ja.
1: Ik vind het fantastisch mooi mens.
0: Ja, ik vind het, ze maakt fantastisch mooie muziek. Ja, ja. Ik kan bijna raden welke je hebt gekozen. Maar ze heeft natuurlijk heel veel muziek gemaakt. Misschien iets minder toegankelijk. Maar welke heb je
1: meegenomen? Ik heb uiteindelijk dus de bekende gekozen. Fastcar.
0: Toch Fastcar.
1: Mooi.
0: Ja, dan gaan we niet lekker draaien. Dankjewel Frans. Fastcar, Tracy Chapman, is jouw wandelplaat vandaag.
2: Frans, wandelplaat.

0: Frans Wandelplaat. Tracy Chapman had hij vandaag gekozen. Fast Car. Je hoorde hem al vertellen als je er al tegenkomt. Moet je naar San Francisco, daar laat ze de hondje uit. Ik wist het niet, dat was leuk om te weten. We gaan naar...
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Ja, ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh ja, het is een morgen.
0: Ja, het is morgen. Ja, zeker.
2: Goedemorgen. Nee.
0: Ja, dit voelt natuurlijk wel als middag, maar dat heeft natuurlijk alles met de temperaturen te maken.
2: Nogal, ik heb het idee alsof dat 3 uur is.
0: Ja, maar het is niks voor jou dit, hè?
2: Nee, ik vind het helemaal niks.
0: Nee. Hey, ja, ik zou zeggen, wat horen we straks in jouw programma als eerste plaatje?
2: Als eerste plaatje, die ga ik even fluiten.
0: Ja, dus fluiten
2: even. Doe hem even voor de eer en de beer even mee.
0: Ja.
2: Komt-ie aan, dat is wel een bekende uit de jaren 80, als het goed is. Komt-ie!

0: Nou,
1: ja, ik heb geen flauw,
0: geen flauw idee.
1: Oké, okay, misschien het begin. Flauw idee.
0: Het begindeuntje is misschien makkelijker. Weet je, het zou knap zijn als je hem hebt, maar als je het hoort, denk je, verrek, is dat hem? Want het is een dikke vette hit geweest.
1: Ik ga even kijken waar jij hebt staan in jouw lijstje.
0: God, ga er nou spieken. Ja, ja, natuurlijk. Je bent zo'n maf Kees als Christian.
1: Ja. Nee, oké. Okay. Nee, ik
0: hoor
1: het
0: weet,
1: niet.
0: Heb je hem
1: nee,
0: wel?
1: Nee, nog steeds niet.
0: nou, het zou knap zijn.
1: Ja, dus, hey, veel plezier zo meteen. Ik ben benieuwd. Ga dan naar luisteren. Dankjewel. Stef Special zo meteen op je radio. Dit is het einde van het weekend. Leuk om dit ook weer eens te mogen presenteren. Christian is natuurlijk straks om 17:15 met live slaggever Europa Run. Fijn weekend.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
12: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
14: 50 jaar Witoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
15: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
16: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
17: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
18: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
19: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
20: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
21: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
18: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
19: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
22: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
23: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
24: Hé,
0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
1: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
24: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
25: Dankjewel. In het zuiden 28 graden. Wat? En lekker binnen zitten, joh.

0: in die airco. Nee hoor, ben de gek. Gewoon lekker genieten van die zon, lekker de radio aan, dan gaat het goed komen. Zijn er wel een paar mensen die misschien een beetje last hebben van de warmte in het verkeer, want er zijn 2 kleine vertragingen in Brabant. Of ja, vertragingen, eerder afsluitingen moet ik zeggen. Eentje op de A74, nee wat zeg ik nou? Er zijn normaal geen afsluitingen, alleen een kleine vertraging op de N59. Dat is knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee, tussen knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel. Er is een ongeluk gebeurd, je hebt er ongeveer 10 minuten vertraging. Voor de rest, lekker doorrijden, scheelt toch ook weer. En niemand had geraden welke plaat ik net floot bij John. Is ook niet heel gek, maar ik weet zeker, je kent hem 100%.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
4: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
3: Al iets gevonden?
4: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
3: Doet NRV dat dan ook?
4: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
3: Weet jij waar mijn laptop ligt?
5: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
10: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
9: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
10: Koppens biedt veel meer.
9: Kom langs in Volkel.
10: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
12: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
13: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
12: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
14: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
12: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
15: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Ja, dat zijn we allemaal wel een beetje met het weer. Hè? Alicia Keys.
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
3: Het gevoel van hier.
1: Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: En daarvoor Simple Red met de Stars. De prachtplaat. Met ook wel een gigant. En wat ik dan het mooie vind aan het nummer is vooral dat het ritme. Want er zit een bepaald ritme in dat nummer van de drummer. En in dit geval is dat Roman Roth. Het is een Zwitserse drummer. En die speelt ontzettend strak. En ik ben natuurlijk ook naar het concert geweest van Simple Red in de Ziggo Dome in Nederland. 2 keer zelfs. En ja, die drummer, dat is een verrekkers goeie. En dit zorgt er ook voor dat de plaat strak door blijft gaan. En dat is een beetje de kracht ook van Stars. Meer dan 8 miljoen keer verkocht, dat album ook. En dat vind ik knap, want als je kijkt naar de bezetting van Simple Red, die is in de jaren flink veranderd. Er zijn eigenlijk niet veel mensen meer over die vanaf het begin aanwezig zijn, behalve Ian Kirkham. Dat is dan de saxofonist. En voor de rest, ja, zijn er maar weinig die sinds het begin erbij zijn. De samenstelling is een beetje rond 2015. En dat is ook niet gek, want ze zijn natuurlijk 5 jaar even eruit geweest. Toen ging Mick Hucknall, de zanger van Simple Red, eventjes solo. En daarna, ja, is de band weer opgestart. En zijn ze weer lekker bezig. 40-jarig jubileum hebben ze gevierd. En er komt ook nog een nieuw album aan van. Dus het live optreden wat ze gaven in Santiago. Hé, lekker man. Een goede middag. Het is iets over 12. En precies te zijn, 16 over 12. Veel hitte gewenst vandaag.
1: Omroep Brabant.
2: Stef van Duinhoven.
1: Tot 4 uur is dit Stef Special.
2: Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
4: Je

hoe vaker je deze hoort, hoe lekkerder die wordt als je het bij hem vraagt. Hè? Somber met Home Wrecker op Omroep Brabant. En de laatste optredens die man geeft in Amerika en daarbuiten, daar krijgt hij steeds capybara's naar zich toe gegooid. Allerlei capybara knuffels. Die heeft hij inmiddels ook omarmd. Soms treedt hij op met een capybara op zijn hoofd. En dan hoor ik je denken, hoezo capybara? Nou ja, er zijn dus heel veel fans die horen in dit stukje. Capybara. I can do it, capybara, capi. Ja, ik weet het, het is misschien een beetje ver gezocht, maar ja, hij zocht er wel voor dat hij overal waar hij komt een beetje, nou ja, last heeft van capybara.

Zondagmiddag, lekker heet. Oh, we hebben maar twee vertragingen op de Brabantse wegen. Ook fijn, eentje op de A29. Dat is Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Afrit Numansdorp en Willemstad heb je 5 minuten extra reistijd. En dat geldt ook voor de N280 München-Gladbach richting Weert. Tussen de Druidse grens en Roermond-Oost in 1 minuutje of 10. Een beetje aan de randen van Brabant is dat. En ook die randen van Brabant zijn vrij heet vandaag. Ja, het wordt heet. 28 tot 29 graden vandaag. Volop droogte, volop zon, niet al te veel wolken. En het is ook perfect barbecue weer. Want ik zag dat het tot 8 uur vanavond zeker wel 25 graden blijft. Weinig wind, dus ik zou zeggen, haal even een barbecue en ga lekker buiten zitten, toch? Mits je de radio natuurlijk ook aanhoudt, want dat is belangrijk. Dan krijg je ook deze jaren 80 knaller mee. A Good Heart.

0: En het licht aan. Laat het licht aan. Ja, dat doen we toch wel vandaag, hè?
1: Bellen met Mirelle.
0: Want het is lang heet, lang de zon, lang het licht. En dan gaan we eens even bellen met Mirelle, psycholoog en relatietherapeut. Een goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Stef. Nou, en ik zoek even de schaduw op, hoor. Jeetje.
0: Ja, het is lekker, hè?
2: Het is heel wat anders dan vorig weekend, ja.
0: Dat kun je wel zeggen, ja. En natuurlijk, met dit weer, vaak moet je ervoor zorgen dat je natuurlijk genoeg drinkt en al dat soort dingen. Maar het is ook zo, ja, met dit hete weer moet je ervoor zorgen dat je niet te veel stress hebt en gewoon niet te veel zorgen maakt. Want dan ga je weer zorgen maken, druk maken, bloeddruk omhoog en dan krijg je het nog heter, begin je nog meer te zweten. Ja. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, hoe hou je nou het hoofd koel op zo'n dag? Gewoon no stress.
2: Ja. Nou, in de volksmond zeggen we dan, hè, het knopje omzetten. Maar ja. ik heb dat knopje nog steeds niet gevonden. Niet bij mezelf en niet bij andere mensen. Dat knopje laat zich lastig vinden. Ja. En daarom zijn eigenlijk alle adviezen hierin ook zo lastig. Want inderdaad, hè, loslaten, rustig blijven. Maar hoe dan op het moment dat je hoofd op til slaat? In de cognitieve therapie zeggen ze dan... Oh ja, dat zijn je automatische gedachten. Daar hoef je helemaal geen moeite voor te doen. Al die stressgedachten en gedoe, dat komt vanzelf. Dat kun je al heel goed, dus daar hoef je niet meer te leren. En dan zeggen ze, probeer dan langs die automatische gedachten die je hebt... nieuwe gedachten te zetten. Nou, dat is heel lastig. Hè? Dat is dat knopje omzetten, maar dat ben je niet gewend. Dus dat moet een soort van gekunsteld... zoals je voor het eerst in het zwembad ligt... of voor het eerst op je driewielen weg wil. Dan gaat men vallen en opstaan en verzuipen... dat wil allemaal niet in één keer, maar dan moet je dus oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Dus ook als je denkt, ja, maar het lukt niet om een knopje om te zetten... toch elke keer zeggen, oké, maar ik ga toch eens knopje omzetten. En dan zou je dan kunnen vertalen in... nee, ik ga me nu niet druk maken. Nee, ik ga me nu niet druk maken. Of als je positief zegt, ja, ik blijf rustig. Ja, ik blijf rustig. Ook al geloof je jezelf niet... Fake it till you make it.
0: Maar het is ook wel heel makkelijk, toch? Om nou te zeggen, van als je nou heel vaak tegen jezelf zegt... ach, blijf toch eens rustig, man. Ja, dat werkt toch ook niet?
2: Nou, wat daar zo lastig aan is, Stef... is dat je dat dus inderdaad 10.000 keer moet doen voordat het werkt. Dus je moet doorzetten daarin, wel 5 jaar lang. En ja, mensen geven natuurlijk nogal snel op met dat soort dingen. Als je het resultaat niet hebt en het kost heel veel moeite. Dus vandaar inderdaad, het advies is heel makkelijk. Maar zie het maar eens te doen, hè, Stef.
0: Of is het ook gewoon mensen, een beetje mensen vermijden? En je kunt toch ook gewoon zeggen van... je hebt ook mensen die natuurlijk helemaal geen stress hebben... en die denken, laat maar gaan, daar ga ik niet over nadenken. Die zijn er al, of die kunnen het net wel makkelijker.
2: Ja.
0: Maar om dan inderdaad zomaar iets van je af te schuiven... ja, soms is het ook gewoon beter om iemand te vermijden... dan dat je je gaat irriteren, toch?
2: Ah ja, ja. Oh, dat vind ik een hele goede tip. Kijk, ze komen er samen wel uit. Dus ik zeg inderdaad omdenken en jij zegt... zo, ga gewoon de situatie uit de weg, dan hoef je er niet over na te denken. Slim.
0: Ja, toch.
2: Ja,
0: vind ik veel makkelijker.
2: Maar
0: ja,
2: daar ben ik.
0: En dan wil ook niet zeggen dat het mij altijd lukt. Want ja, soms dan kom je niet om iemand heen. Of dan denk je, oh, maak je nou eens niet zo druk. En dan loop je op de fok. En dan denk je nog even en ik barst kapot.
2: Komt het stoom uit je oren.
0: Komt het stoom uit je oren. En dan moet je wel even weglopen, hè?
2: Even doen, ja. Ja, ga even naar de wc, zet een kopje thee. Blaas uit, tel tot 10. Ja.
0: Kijk. Mirelle, dan houden we ons hoofd koel. Blijf lekker in die schaduw zitten. Doe niet al te gek. En dan spreken we elkaar volgende week weer, hè?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Mijn papa verkoopt stoelen.
9: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
10: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag op deze hete zondag. Ik hoop dat je een beetje de verkoeling hebt opgezocht. Lekker in de airco, lekker in de koeling, onder de parasol. Je kunt ook in de koelkast gaan zitten als het past. Maar ik zou zeggen, doe gewoon een beetje rustig aan. En dan gaat het goed komen. En dan gaan wij gewoon rustig aan richting Adel zometeen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
18: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
19: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
20: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
22: Trulease met Grenke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
24: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
25: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
27: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
28: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
27: 20% korting?
28: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
29: Het Jacks Festival van het Levenslied komt hier weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: De 0 en de 9. En die drie getallen die vormen dan samen een groter getal. En met dat getal gaan we naar die top 900. En dan halen we daar een hit uit. Die lijst van Omroep Brabant. En ik zou zeggen, pak er vast je telefoon. 06-573-28203.
1: Klaar voor de start.
0: Dan mag je naartoe appen. 06-573-28203. Een getal tussen de 0 en de 9. En ja, dan gaan we zo meteen eens even kijken met wie jij een team vormt en welke plaat het gaat worden.

0: Niall Horan en Miles Smith.
1: Het top 900 team.
0: En Drive Safe, die Niall is ook goed bezig, hè? Einde van het jaar staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. En een nieuwe album komt er nog aan. Maar ja, als het zo doorgaat, dan staan er ook weer verrekkers veel hits op, denk ik. Het top 900 team. Ja, jij zou een team gaan vormen met dus twee andere luisteraars. En dat is gebeurd. Ja, het is gebeurd. Een appje van Leni, die had de 8. Erik kwam met de 7. En Rem kwam met de 6. Dus dan hebben we 876.
1: Het top 900 team.
0: En als je dan met dat getal naar de top 900 gaat, dan kom je uiteindelijk op 867 uit. En daar staat dan, ja, ik moet zeggen, ik ben er stiekem ook wel blij mee, hoor. Want ik vind het een heerlijke plaat uit de jaren 80. Dan kom je uit bij Tears for Fears.

uit de 80's, hè, de Bengals met de Eternal Flame. Ik denk, ik laat hem helemaal uitlopen. Het is gewoon een liedje waarbij je, nou ja, toch wel een beetje even de rust weer terugpakt in je hoofd, waardoor je niet te veel stress krijgt en te veel gedoe krijgt en dan even het hoofd koel houdt. En dat kan ook op de Brabantse wegen. Overal kun je lekker doorrijden, dus ook het hoofd koel houden. Dat geldt alleen niet richting de outlet in Roermond. Maar ja, daar moet je ook niet naartoe gaan, want dat doet iedereen met Pinksteren. Gewoon niet doen. Gewoon lekker in Brabant blijven. Vind er even een lekker plekje om even te relaxen. En dat kan perfect met de 24, 25 tot 28 graden die het vandaag gaat worden. Flink wat zon, ook niet echt een wolkje aan de lucht. En het blijft nog tot laat warm vandaag, tot 8 uur vanavond. Nog zeker wel 20, 25 graden. Dus nou ja, ik zou zeggen, als je de kans hebt, zou ik gewoon lekker een barbecue aansteken. Of gewoon lekker buiten eten, toch? Dan gaan wij naar een band die ook muziek maakte voor de film Shrek. Maar in dit geval gaan we naar All Star. Ik heb het over Smash Mouth.

0: Eigenlijk is het een heel vervelend liedje dit, hè? Het liedje gaat gewoon door en dan elke keer denk je, is die voorbij? En nee, en dan gaan ze weer door en dan hebben ze weer pauze. En dan denk je weer, oh, dat is zo irritant, hè?
1: De Omroep Brabant tipplaat.
0: Maar hé, dat neemt niet weg dat het gewoon een lekker liedje is, hè? Make me smile op Omroep Brabant. En de tipplaat, ja, die kiezen we elke week. Dit is een plaat waarvan wij bij Omroep Brabant zeggen, die is goed, die moet je horen. De mensen van de radio, die zijn in conclave. En dan kiezen we altijd één plaat die we extra vaak draaien. En ja, deze konden we ook niet laten liggen, want het is en een goede plaat. En er zijn gewoon twee Nederlandse grootheden die toch ineens samen zijn gaan werken weer. René Vroeger samen met Welen. En hoe de liefde gaat.
2: Omroep Brabant presenteert
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
1: is deze week

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: True Lease met Grenken.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Ontdek flexibel leasen op grenken.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: 50 jaar Witoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
10: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
16: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
15: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
17: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
18: SVK Benelux.
17: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
19: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
20: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
21: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
22: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
19: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
23: Mijn papa verkoopt stoelen.
24: Dit zit
25: in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Het Jacks Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
2: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
23: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Fijn dat je lekker de radio aan hebt staan. En ik hoop dat je een beetje een relaxte dag hebt. Het is en blijft natuurlijk gewoon eerste Pinksterdag. Het is dan wel een zondag. Maar ja, voelt het dan ook anders? Dat weet ik niet. Misschien heb je wel een extra relaxed gevoel, omdat je wel morgen ook nog vrij bent. Dus ik zou zeggen, neem het er gewoon lekker van vandaag. En dan gaan wij zo meteen richting de Lost Frequencies en Reality.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
26: Trulies met Genke.
27: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
26: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
27: Precies wat we nodig hadden.
26: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
28: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
26: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
30: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
31: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Stef Special. Stef van Duinhoven.

uit de 70s, Emotions met The Best of My Love. En daarvoor nog de Frequencies, Lost Frequencies met de Reality. Op Omroep Brabant, ja, de reality, de realiteit is vandaag lekker warm weer. Flink wat mensen die ook bezig zijn met de warmte. Veel appjes van mensen die lekker in de tuin zitten, voetjes omhoog, een drankje erbij. Een goed boek en lekker ingesmeerd met een petje en een drankje. Ook nog een appje van Mario. Ja, ik wenste iedereen veel warmte toe vandaag. En hij appt, nou ja, die extra warmte, die heb ik al gebruikt voor vandaag. Want hij was vanmorgen bezig met de auto lassen. Nu nog maar wat afwerkingen en erop smeren en dan lekker de verkoeling opzoeken. Nou, lekker bezig. En ook nog wat mensen die gewoon lekker een wandelingetje aan het maken zijn. Of onderweg naar het strand, naar het meer, naar het strand. Ja, weet je, moet je altijd mee opletten, want het is vreksdruk. Ook als je gisteren bijvoorbeeld keek in Scheveningen, Katwijk aan Zee, een beetje die hoek. Veel mensen gaan natuurlijk met Pinksteren die kant op, maar ja, weet je, je moet goed nadenken als je dat doet. Want je staat er wel heel lang vast. Parkeren is lastig of je moet er al heel vroeg naartoe gaan, dat kan natuurlijk ook helpen. En nog een appje van, even kijken, Peter, ja. Die zegt ook, ja, weet je, als het heel warm weer is, drink 2 liter water als het heet is. Dat is het advies wat mensen geven, drink 2 liter water als het heet is. Nou, ik zou willen zeggen, doe dat vooral niet. Drink niet 2 liter water als het heet is. Laat het eerst even afkoelen, want anders dan verbrand je natuurlijk alles.

0: tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Morgen tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

Hit Santana en the Not Forget About It heeft ook te maken met Rob Thomas. Die zit er ook bij. Hè? Iedereen zegt altijd Santana. Santana, nee, geen koekje. Het is de band Santana. En dan Rob Thomas doet ook nog mee, ja. Smooth op Omroep Brabant op deze heerlijke eerste Pinksterdag. Lekker relaxed aandoen. De zondag is de dag waarop niks moet, alles mag. En als iemand tegen je zegt, je moet dit doen, dan zeg je dat mag. Maar ik doe het niet. Hey.

Oh, wat hou ik toch van saxofonen, hè? Die komen er lekker in voor. Moving On Up uit de 90s op Omroep Brabant. En ik vind het altijd leuk om de volgende plaat die ik ga draaien. Dat is een samenwerking tussen twee artiesten die je never nooit van tevoren zag aankomen. Ze zijn goede vrienden van elkaar. Ze hebben zelfs ooit een album gemaakt, een reggae-album. En daar hebben ze een Grammy Award voor gewonnen voor beste reggae-album. Nou, ik heb het over Shaggy en Sting. Het album heet 44 en 876. Dat zijn de landcodes van Jamaica en het Verenigd Koninkrijk. En daar hebben ze een hele hoop reggae-muziek op staan. Een samenwerking dus is uitgegroeid tot een vriendschap. En ook Shaggy speelt in de musical van Sting, die trouwens in augustus weer gaat beginnen in Theater Carré in Amsterdam, wegens succes verlengd. En ik dacht, ja, het is zo verrekkers warm vandaag. Wat is nou een perfecte moment om even zo'n reggae

Ja, die klinkt wel lekker zo, hè? Sting met Shaggy op deze zondag. Eerste Pinksterdag, 25 graden. En ook tot vanavond laat, een uur of 8, blijft het nog lang warm. Dus je kunt nog flink barbecuen vandaag. Geen regen, niks aan de hand. En ook morgen wordt het gewoon een flinke zomerse dag. Dus ik zou zeggen, niks meer aan doen. En houden zo.

0: Oh, lekker, die synthesizer en die ach man, Dayton, The Sound of Music.
1: Stap maar op je paard. Trek je cowboy laars aan. Haal je revolver uit je holster. Want dit is de Country Knaller.
0: Ik vind gewoon, er moet meer country op de radio. En in dit geval heb ik wel echt een gigantische grootheid. En het grappige is, deze man staat bijvoorbeeld hoger dan de Dire Straits of hoger dan Guns N' Roses qua albumverkopen. Meer dan 100 miljoen wereldwijd heeft hij verkocht. 33 albums van hem die zijn platinum of goud. En sterker nog, hij heeft 80 top 10 hits gehad in de countrylijsten in Amerika. Deze man is echt een van de grootste country-artiesten die er ooit rondgelopen hebben. En waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord. Nee, want in Nederland of in Europa heeft hij nog nooit echt een hitje gescoord. Maar die man is zo verrekkers groot. En ja, ik wil je toch even een liedje van hem laten horen. George Strait, zo heet hij. Hij heeft inmiddels dus meer dan 33 albums gemaakt. 33 daarvan allemaal bekroond. En ik pak er even eentje van zijn... volgens mij was het zijn 87ste single. Ja, het is zijn 87ste single. Die heeft uitgebracht. De man is ook al vanaf de jaren 80 is hij ook al actief in de wereld. En ja, hij is ook wel vooral bekend van het gebruik van de steel string. Dat is dat echt het hele bekende country geluid. Dat daar hoor je ook echt wat terugkomen in de plaat. Als je het hoort, dan denk je dat is iets wat in de country muziek voor moet komen. En ik ga hem gewoon even voor je draaien. Hij komt uit 2008. River of Love heet hij. En het is gewoon een heerlijke country plaat. Even leren kennen. George Strait. Een van de grootste country mannen die er rondloopt ter wereld. En nu ken je hem ook een klein beetje, hè?

een van de grootste country-artiesten ter wereld, George Strait en The River of Love, in het kader van meer country op de radio. En dan krijg je nog een appje van Diana. Die zegt, heel goed, meer country op de radio. En die George Strait, die ken ik wel. Bekend van het line dansen, want ik ben een line dancer. Nou, kei gezellig.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
11: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is Tweede Pinksterdag geopend.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen, in Brabant, hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn naar Brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. In het noorden van het land maar 22 graden en bij ons 28 graden. Ja, je ziet maar weer waar mensen leven met het warmste hart en het warmste gevoel. Dat is natuurlijk gewoon in Brabant. En daarom hebben wij 28 graden. Omroep Brabant, een goede middag. Geen vertragingen gemeld, dat is fijn. Hey, kunnen wij lekker door richting de jaren 90 zometeen met Queen.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
20: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
19: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
21: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
23: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
28: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
29: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de

0: Exclusive.com. Govorden Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
3: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
2: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
4: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
6: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Stef Special, Stefan Duinhoven.

0: Maar hij heeft al een keer een gender reveal gedaan van iemand. Die wilde weten of hij een meisje of een jongetje kreeg. Een keer met de hele arena is er al lang zal zijn leven gezongen voor iemand die jarig was. En dan was het gisteren ook nog eens zo dat er iemand werd voorgesteld. Want soms komt hij naar iemand toe en dan vraagt hij: hoe heet je? Lisa. En vervolgens was de vraag: waar kom je dan vandaan? Nou, mag jij raden.
1: Lisa, where are you from, Lisa?
0: Uit Brabant. Harry Styles weet gewoon hoe hij Brabant moet zeggen. Heerlijk toch?

0: Colin en Gang past perfect bij jouw tuinfeestje. Want ik ga ervan uit dat je wel ergens een klein feestje aan het vieren bent. Al is het in je hoofd toch. Vrije dag, morgen nog vrij. Lekker warm weer. En dan ook nog een klein bubbly-achtig drankje erbij. Nou. En dan ook nog een plaat die bubbly heet.
1: Oh. Will you count me in?
0: Ja, tuurlijk jongen. Let's go. Gaat uw gang.

Kleine vertraging op de N279, dat is Zetten-Gembos richting Roermond. Tussen Veghel en Boerdonk heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Voor de rest lekker doorrijden met dit prima weertje om even lekker adem te halen en rustig aan te doen. Ja, 24 tot 28 graden is het vandaag. Volop zon, het blijft ook droog. Vanavond is het helder en schijnt de zon flink. Het is dan ook een heerlijke avond om even lekker die barbecue aan te steken. Want om 8 uur is het nog ongeveer 25 graden met ook nog eens weinig wind. Dus het is ook niet zo dat je wind, de wind van de barbecue allemaal in je gezicht blaast. Of die rook, moet ik zeggen. In de nacht is het ook nog wel wat koeler, 13 graden. Het wordt in ieder geval geen hele grote plaknacht. En morgen, natuurlijk de tweede Pinksterdag, dan is het gewoon weer zonnig en droog. En dan zitten we ook weer op 28 graden. Heerlijk vooruitzicht. Dan gaan we nu even richting de 70s met Gloria Gaynor. En het is ook altijd lekker, hè? I Will Survive.

0: Tussen 12 en 4 op zondagmiddag bij Omroep Brabant is hij de nummer 1 van de zender. En ook de enige die er zit.
1: Dit is Stef Special.
2: Tussen 12 en 4.
0: Stef van Duinhoven. Op

0: Jason Mraz en Make It Mine. En we gaan eens even het archief induiken.
1: Het Tipplaat Archief.
0: Want elke week hebben wij natuurlijk een tipplaat bij Omroep Brabant, waarvan wij zeggen, nou hey, daar vinden wij een hele mooie plaat, die moet je horen. Nou, dat is deze week René Vroger en Welen. Maar we hebben natuurlijk in het verleden heel wat tipplaten gehad. En we gaan even terug naar 11 juli 2022. Toen had je Maan, zangeres Maan, die nu een beetje onder de radar is, want daar hoor je niet heel veel meer van. Die had toen een relatie met Karel van Goldband. En die twee die hebben toen samen de handen ineengeslagen voor een samenwerking. En in dat nummer, wat ze samen hebben gemaakt, zingen ze over de verlangens die Maan heeft naar de Haagse jongens van natuurlijk Goldband. En vooral de tekst, stiekem ben ik met je bezig. Niemand die komt het te weten, oftewel een soort van geheime spanning tussen de twee en het verlangen naar elkaar. En ik dacht, die is wel weer leuk om even uit het archief te trekken. Want die hoor je ook niet meer zoveel op de radio. Maar ja, een beetje die Goldband vibes, een beetje de synthesizers-achtige. Ik hou er wel van, hoor.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Morgen tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

Lekker, hè? History, Mai Tai. En mocht je daar nog iets over willen weten, er staat nog een artikel op omroepbrabant.nl. Als je gewoon zoekt op Mai Tai, dan vertelt... staat er heel veel leuke informatie tussen. Hey, over Mai Tai. Hey, even het fluitje erbij pakken. Wat dacht je ervan? Ja, even summer jammen dit weer, hè?

0: Met dat bekende fluitje erin. Hè? Dat is wel een dingetje wat heel vaak terugkomt. En ik moet zeggen dat ik ook heel even niet meer op de naam kwam van dat liedje. Dus dan zoek je al snel op zomerhit met voetbalfluitje. En dan kom je er dan wel uit, ja. Omroep Brabant en morgen de tweede Pinksterdag. En op Omroep Brabant kun je dan luisteren naar de film Hits Top 70. Het is vanaf 12 uur. Kom je, nou ja, als je een beetje van films houdt of van muziek, of je wilt jezelf laten verrassen, dan zou ik zeker even luisteren naar die film Hits Top 70. Want er komen gegarandeerd nummers voorbij die je nog helemaal niet kent, of waarvan je nog niet eens wist dat het van een film afkomstig zou zijn. Dus ik zou zeggen, tot morgen. En voor de rest, doe rustig aan. Ook vandaag niet al te wild, hè. Niet doen. Gewoon rustig aan blijven doen. Dan komt dat allemaal helemaal goed, om zo maar te zeggen. Toch? Dat wou ik zeggen. Hubert Mol.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Even een vraagje.
1: Ja.
0: Morgen heb ik natuurlijk de filmhits.
1: Oh, ja, de film.
0: De filmhits top 70.
1: Ja. If I had a time of my life.
0: Ja. Als ik nou aan jou vraag, wat is nou jouw favoriete filmhit? Komt er dan iets daarboven of is het vooral een film die je leuk vindt?
1: Ja, ik vind natuurlijk Top Gun heel goed.
0: Oh ja.
1: En daar zit wel muziek in.
0: Er zit flink wel muziek in, ja.
1: Ja, er zit wel muziek, maar er zijn niet echt platen die je volgens mij op de radio hoort. Dan waren ze in de hitparade zoveel. Nee, toch?
0: Ja, we hebben Boston, More Than a Feeling.
1: Ja, oké.
0: Kan nog wel. Nou, die zit er ook in trouwens. Maar dat komt goed.
1: Bijvoorbeeld liedjes Time of My Life vind ik heel leuk.
0: En ja.
1: Bijvoorbeeld ook Rocky. Ja, dat klinkt een beetje afgezaagd. Vind ik toch een hele goede plaat.
0: Rocky is ook goed, hè? Eye of the Tiger, joh.
1: Ik word er heel blij van. En zo zijn er meer liedjes te bedenken waarvan ik denk van, nou ja, die vind ik toch wel heel goed. Maar ja, ik ken ze misschien niet allemaal meteen uit mijn hoofd opreutelen. Maar
0: hoeft ook niet, want je hoofd zit al vol met kennis. Vooral van de Brabantse muziek natuurlijk.
1: Ja, zometeen Ron van Hoof.
0: Ron van Hoof?
1: Ja, heeft een plaat uitgebracht, is al heel lang in de muziek bezig. Heeft een nieuw liedje uitgebracht. Een liedje wat hij eigenlijk in coronatijd heeft uitgebracht.
0: Ja.
1: Heeft hij toen even, het is een strijdlied. Beetje, nou, dat klinkt een beetje strijdlied. Nee, maar het is wel een lied met een boodschap. Heeft hij even laten liggen. En nu vond hij dan toch de tijd om het misschien een beetje aangepast aan de tijdsgeest uit te brengen. En daar gaan we straks over hebben. En je hoort het ook. Even nou, Brabantse bodem, alleen maar Brabantse
0: producten.
1: Juist.
0: Nu ben je veel plezier.
1: Ah, dankjewel.
0: En ik zou zeggen, tot morgen. Doe rustig aan en blijf een beetje uit de zon, hè. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels, weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
8: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
9: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
10: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je Onlyfans. Zeg maar. Alleen hekken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hek? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
11: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
16: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
15: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is tweede Pinksterdag geopend.
17: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
18: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
23: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
24: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
23: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
25: True Lease met Genke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
29: alleen de prijs is anders.
25: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
30: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
31: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
32: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
31: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
33: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamsdonk Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
34: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
35: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
36: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
35: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
36: Koppens biedt veel meer.
35: Kom langs in Volkel.
36: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
37: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
37: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
3: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
4: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
5: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
6: Is Omroep Brabant. Met nu
7: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Mijn Duits idioom was nooit zo goed, maar het is altijd goed om even opgefrist te worden met een liedje van Doe Maar. Dit was De Bom en zo sloeg hij ook in.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Zeker.
1: Dit is Van Brabantse Bodem.
0: En van harte welkom.
2: Hubert Mol.
0: Goedemiddag. Dit is weer een nieuw uur van Brabantse Bodem. En het dekt de lading. Alles wat je gaat horen, hoort thuis in ons prachtige Brabant. En er is weer heel veel uitgebracht. Er is veel gemaakt. En we proberen in 2 uur tijd toch wel wat hoogtepuntjes te laten horen. Dus blijf lekker luisteren, zou ik zeggen.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Hubert Mol.
3: Omroep Brabant.
0: Van Brabantse Bodem draagt het keurmerk van Brabant. Omroep Brabant, dat is het. En dan hoort daar Eugene thuis. Something perfect, daar gaat het om.

Even lekker een beetje chillen op zo'n zondagmiddag. Alles naast je neerleggen en misschien wel even echt gewoon stilzitten, als dat kan, en lekker luisteren. Laat het maar binnenkomen. Oh, Gene, was dit Something Perfect? Misschien toch, als je dan toch wilt bewegen, even walsen.

0: Walsen met Abel. En dat was lekker weg.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: De weekendartiest is deze week Gare du Nord. Come take control, just grab a hold. Omroep

love tonight. Het helpt overal tegen. Dit medicijn. Muziek als medicijn. Gare du Nord met de echte, originele Marvin Gaye daartussendoor. Is mij ooit eens verteld. You're my medicine. Uit Rosmalen, Gare du Nord. En in ieder geval Brabant.

We kunnen prikkertjes op de kaart van Brabant zetten, want dit komt dan weer uit Tilburg. Dat wist je wel, onze eigen Guus Meeuwis. Het dondert en het bliksemt. Het was een beetje Guus Meeuwis 1. Dit was toch een beetje onder aanvoering van Willem van Schijndel. Die had toch meer de gedachte, het moet een beetje gezellig zijn, moet een beetje leuk zijn. En daarna wilde Guus ook zelf en wilde wat serieuzere liedjes maken. En dus scheiden de wegen van de twee. Maar nog altijd heel goed bevriend met elkaar. En zo kan het ook gaan in het leven, dat je toch vrienden blijft na scheiden. Het is tijd voor muziek van Art Felix. Lang niet meer gehoord. Trade to Gold.

Als je nu aan mij vraagt, wat is er van hem terechtgekomen? Ik kan daar geen antwoord op geven, ik weet het niet. Maar ik vind wel dat hij hele goede muziek heeft gemaakt in het verleden weer, Art Felix. Dit was dan Great to Gold. We zijn trots op datgene wat uit Brabant komt. En dat proberen we iedere zondagmiddag in 2 uur tijd toch weer te geven.

0: Het is een brok gezelligheid bij elkaar. Het is van Jan Smit, het is van onze eigen Frans Bauer en Criss-Cross Amsterdam. Ik wist trouwens niet dat dat de neefjes waren van Henny Huisman.
1: Een rondje van de zaak.
0: Altijd leuk om weer eens een beetje in de provincie te neuzen wat er allemaal aan nieuwe muziek is uitgebracht. Donnie Den Heijen komt uit Bergen op Zoom. Nieuw liedje, fris, vrolijk, leuk. En dan is er ook nog Boy van der Heijden. Je krijgt ze allebei voor de prijs van één.

0: Nog even vertellen wie het zijn. Je hoorde Boy van der Heijden als laatste. Daarvoor zat Donnie den Heijer. En dit komt uit Eindhoven. Close to you. Baby, don't go.
1: Baby, ja. Please don't go.
0: Nee, dat zeg ik toch.
2: Brabantse Top 100. Klassieker.

In plaats van een boyband, een girlband. Close to You, zo heette ze, uit Eindhoven en omgeving. Baby, don't go. Het is tijd voor VOF de Kunst.

0: WOF, WOF, de kunst. En dit was Suzanne. En ze zijn druk, die jongens. Allemaal zitten ze in verschillende bandjes en zo. Dus het is lastig om ze bij elkaar te krijgen. Maar er zijn altijd nog geruchten dat ze weer iets nieuws gaan doen. Een nieuw liedje opnemen. Ze bestaan tenslotte inmiddels 41 jaar. Dus het gaat goed met de WOF, de kunst. Noel Havens is vooral zelf met eigen platen bezig. Maar misschien dat er weer een momentje is dat ze elkaar even weten te vinden.
1: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
2: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
3: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
4: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
5: Ja, ja. Die staat erin nog.
6: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
7: Wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
8: Fiji Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
0: En dat is fijn om te weten, want je kunt ons overal dus vinden. Of je nou ver weg bent, of je bent in de buurt, we zijn altijd bij jou. Weet dat in ieder geval. Appje downloaden en we zijn dag en nacht bij je. Ook als je op vakantie bent.

Hij heeft er twee uitgebracht, of Je Voltage. Hij heeft er twee uitgebracht, twee singeltjes ter promotie van de nieuwe album en van datgene wat ze allemaal gaan doen. En dat is heel veel. Dat album is dus onderweg en ze gaan overal optreden. En het leuke wil dat Dave, ik vroeg aan hem van, waarom heb je dat vroeg afgelopen woensdag, waarom heb je daar twee liedjes uitgebracht? En toen zeiden we, nou, we willen graag laten horen wat we aan het doen zijn en dat we ons ontwikkelen en dat we evolueren en dat we heel veel verrassingen hebben. Dat is er ook fijn om te weten, dat je wordt verrast met fijne muziek. En daarom dit plaatje wat je net voorbij hoorde komen, Silver Lining, en daarom ook een ander liedje wat ook is uitgebracht. Maar je mag gewoon kiezen, als je maar geniet van de muziek. En daar gaat het om. Voltage was het. En nu, Fleming Snelle, weer een dagje ouder. Tot slot van het eerste uur van Brabantse Bodem. Tot zo meteen. Luister ook naar het nieuws. Wat nou?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Woonboulevard Os. Kom ook op tweede Pinksterdag woonshoppen in Os. Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl. Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
10: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
11: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
12: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
14: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
15: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
16: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
17: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
14: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
19: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Een echte klassieker, deze Wind Force 11 van Nadie.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: En meer dan.
1: Dit is van Brabantse bodem.
0: Zeker weten.
2: Hubert Mol.
0: Goedemiddag. En van harte welkom. Uur 2 van dit radioprogramma. Ik ga zo meteen bellen met Ron van Hoof. Ron van Hoof heeft een nieuwe plaat uit. Maar wie is Ron van Hoof? Dat hoor je zo meteen. En wat heeft hij dan gemaakt? Nou, ook dat hoor je allemaal zo meteen als je erbij blijft.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is van Brabantse bodem.
2: Met Hubert.

jongens. Oh, oh, oh, oh. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: behorend tot de nieuwe generatie artiesten. Nona Zweedse, de band heet ook gewoon Nona. Ze komt uit Uden. En dit wat je hoorde is een beetje James Bond-achtig. Het heet Miss You.
1: Goud. Uit de iCloud. De allerbeste muziek uit Brabant.
2: Dit is van Brabantse bodem.
1: Op Omroep Brabant.
0: En we hebben ze allemaal. Ook de plaatjes van Waleer. Jan Boezoen. Toen ik eindelijk alles had.

0: In 2025 is hij ons ontvallen, Jan Boezeroen, toen ik eindelijk alles had, zo heet het liedje wat je net hoorde. Je luistert naar Van Brabantse Bodem. Kennismaking, weer even een nieuwe kennismaking met Ron van Hoof. Komt uit West-Brabant, heeft een nieuwe single uit, Deze Strijd. En ik heb hem aan de telefoon. Ron, een bijzonder goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg even voor degene die niet precies weten wie Ron van Hoof is. Wie is Ron van Hoof? Stel je eens even voor.
1: Nou, wie is Ron van Hoof? Ron van Hoof is geboren in Putten, uiteraard in Noord-Brabant. En ik woon nu 8 kilometer verderop in Hoogerijden. Ik zit 52 jaar in de muziek.
0: Oh, 52 jaar al.
1: 52 jaar, nog maar. En ik ben ooit begonnen als zanger-gitarist in diverse bandjes. Ja. In de jaren 80 was ik heel even solo. En toen zat ik bij Johnny Hoes, bij Telstar. En toen kreeg ik van Annie de Reuver de artiestennaam Ricardo aangemeten.
0: Oh ja.
1: Nou, toen werden alle piraten zo'n beetje uit de lucht geplukt, half jaren 80. Toen ben ik weer een band begonnen, Ricardo en de Calypso's. En dan ben ik een jaar of 12 of zo zijn we daar mee gestopt met die band. En ik heb nu nog wel een eigen band, die heet Comeback. Er zijn er een beetje 6 van die oude mannen. En daar zijn we een keer 10, 15 op een jaar mee weg. Ja. En vanaf 2016 heb ik de solotour opgepikt. Met als gevolg nu de 18e single.
0: Maar jouw leven is alleen maar muziek, zo'n beetje, wat ik hoor.
1: Wel heel, heel veel, ja. Ja, klopt.
0: Want wat doet dat met jou? Is dat ook iets wat je ook bijna nodig hebt als een soort van dagelijkse behoefte? Om het even zo te zeggen.
1: Je zou bijna zeggen dat het een soort van een verslaving is. Dat je eigenlijk niet zonder kunt.
0: Ja. Want wat doet dat met jou? Dat met de muziek bezig zijn. En zingen nu en doen en met die band en alles van alles.
1: Op een of andere manier houdt het me jong en geeft me heel veel energie. En ik vind het gewoon heel leuk om op het podium te staan en te zien dat je mensen kunt laten genieten. Het is gewoon heel leuk om te doen.
0: Maar dan heb je nogal wat verschillende dingen gedaan voordat je nu bij Ron van Hoof bent gekomen. Nu met een liedje dat heet dan Deze Strijd. Dan heb je nogal wat wisselingen en wat gedaantes gehad zo.
1: Ja, ik heb wel het een en ander gedaan. Ik ben ooit begonnen met mijn eerste bandje. Toen stond Corrie en de Rekels op de eerste plaats met Huilen is voor jou te laat. En verder heb ik natuurlijk heel het tijdperk meegemaakt van de muziek. Ik zeg altijd, ik heb alle oorlogen en veldslagen nog een beetje meegemaakt.
0: Nu sta je dan op eigen benen met een eigen liedje. Kun je daar wat over vertellen?
1: Nou, dit liedje, dat heb ik eigenlijk geschreven in 2020. Dat was toen in de coronatijd. En toen heette het Samen in de Strijd. Dat ging eigenlijk over de corona. Mm-hmm. En ik mag ieder jaar in Putten bij het monument zingen, bij de dodenherdenking, bij de kranslegging. En dan mag ik altijd een lied zingen. En dan zongen we normaal altijd van Rob de Nijs, laat alles wat ademt. En ik dacht nu, ik wil

0: wel eens iets anders gaan zingen. Dus toen, samen met Laurens van Wessel, de man van de studio, hebben we toen besloten om deze tekst een beetje aan te passen. En die zou ik dan alleen maar zingen bij het monument. Maar toen zei Laurens, joh, waarom laat je hem niet gewoon even uitkomen officieel? Dus ja, dat hebben we gedaan. En zo is het nummer eigenlijk. En hij heette dus eerst Samen in de Strijd. En nu is de eigenlijke titel is nu Samen uit de Strijd. En hij gaat eigenlijk over, ja, over alle ellende waar we op het ogenblik zo'n beetje in zitten in de wereld. De oorlogen en de demonstraties.
1: De strijd. Nou, leuk dat ik je even gesproken heb. Dank je wel. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Bedankt. Houdoe.
1: Houdoe.
0: Joehoe, houdoe.

0: Desiree als onderdeel van Two Brothers on the Fourth Floor. Desiree heeft ook een boek uitgebracht over haar leven. Het is een heel bewogen leven wat zij heeft tot op heden. En zij was de zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor. En zelf gaat ze verder onder de naam Desiree. En haar kun je dan ook tegenkomen in dit programma. Wat is Brabants? Goed om dat te weten. Alles is Brabant hier in dit radioprogramma. Van Brabantse bodem.
1: Ieder

0: Heb je het stemgeluid herkend van deze zanger? Dat is Allee Soldaat, als jij er bent. Maar de man die je hoorde zingen was Björn van der Doelen.
1: Agendatip.
0: Nog een leuk agendatipje voor je. 4 juni aanstaande voor In de Agenda. Ik zou het zeker even noteren. Sweet Blue Silence. Ze treden op in Paradox Tilburg. En de muziek gaat een beetje de richting uit van soms de Beatles. Maar ook Mike Oldfield. En ook een beetje Amy Mann. Een klein voorproefje hier op deze radio. 4 juni aanstaande dus. Paradox Tilburg begint om 8:30. Sweet Blue Silence.

Hij klinkt, of het klinkt, een beetje anders. Dat is niet zo verwonderlijk. Het is de nieuwe uitvoering, de 2025-uitvoering van City to City, The Road Ahead. Ze zijn weer bij elkaar gekomen. Een soort van reunie. Hebben wat nieuw materiaal uitgebracht. En ook deze hebben ze even aangepast op de nieuwe tijd. Vandaar dus dat hij een beetje anders klonk.

0: Een veelzijdige artiest, deze Adriaan Persons. Goed in bed heette zijn nieuwe plaat, maar ook daarbuiten.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Hier is Gare du Nord. Rise.

Dominic de Bont. En je hoorde iets in de lucht. Dat zijn wij, Omroep Brabant met Van Brabantse Bodem. Erik van Dijsseldonk heeft zijn eerste Nederlandstalige album uit. 20 jaar oud, maar eindelijk te vinden op Spotify. Dit is recenter werk.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jeroen van Kan met het NRS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag, er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid.
2: Het gevoel van hier.
5: Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
1: Under the sea, under the sea.
0: Morgen tussen 12 en 6.
2: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe zelf.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je een top 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üsgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer dan nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, oei, oei. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
6: Van Brabantse bloopers
0: tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Morgen tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: mee.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
4: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
5: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
6: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Drenthe 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea.
0: Morgen tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: draaien over de rivier, want ik moest heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar, ondanks de scheur, nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

fashion. Manhattan was years ago

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen. Under the sea, vanmiddag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
2: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi?
3: Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
4: Busje komt zo,
3: en nog veel meer goede en slechte tijden.
0: Uit de jaren 90.
5: Oh, geen kop.
3: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.